0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

¡Gracias!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Terwijl in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: wel te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: beter wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn erbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valorant Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. De ochtendmix. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix. Voor de gehele Eimond. De ochtendmix. Vandaag met Frank Koning.

De opener van de ochtendmix voor vandaag. Dat was een live versie van Ruby Tuesday. Afkomstig van de LP, schuine streep CD, Flashpoint. Jawel.

Goedemorgen en welkom bij de ochtendmix van zaterdag 13 juni 2026. Het is weer zover. We gaan 2 uur lang gezellige muziek draaien voor je bij je kopje koffie. Al dan niet met een koekje, CQ, gebakje erbij. En het is eigenlijk wel weer een beetje wennen, want ik ben alleen. Nou is het niet erg, dat ben ik wel vaker geweest. Maar Theo, mijn vaste compaan in de toekomst, is nog op vakantie. Theo Doesburg, die zit in Bulgarije. En Marlene en Chris Schrijver en Carl Schuiveling, die gaan vanaf hopelijk aanstaande donderdag een nieuw programma maken. Dat heet Soul Food. En die gaan dan terug in de tijd naar de tijd van de soul. Dus de Atlantic Soul, de Tamla Motown zone. Ook naar de disco-periode tussen 75 en 85 of 86 of zo ongeveer. Dat dus aanstaande donderdag van 2 tot 4 bij Eimond 360. Maar vandaag dus de ochtendmix tot 12 uur. Mijn naam is Frank Koning en de vaste onderdelen zitten er weer in. En dat betekent dat u ook verzoekplaten kunt aanvragen. Moet u wel even de telefoon pakken en het volgende nummer draaien. 0251-254-958 of het nieuwe telefoonnummer van Eimond 360. 085-2020-300. 2020-300. Maar het belangrijkste ingrediënt is muziek.

0: Dat was... Ja, dames, dank u. Dat was What Fun at the Right Side One. En daarvoor hadden we natuurlijk The Web met Baby Won't You Leave Me Alone. Was dat dan, was dat de andere van The Web? Nou, weet niet meer. In ieder geval waren dat twee aardige platen. U kunt weer bellen 025-1254-958 of het nieuwe nummer, Eimond 360, 085. Als u het oude nummer ingeprogrammeerd heeft, zoek dan even een mogelijkheid het nieuwe nummer in te programmeren. Dat is makkelijk. Kunt u ook gewoon bellen, krijgt u ons te pakken. 2020-300, 085, 2020-300. Heerlijk makkelijk nummer.
1: Is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: En er zijn al mensen die gebeld hebben. En daar gaan we mee beginnen met de verzoekplaten. Even kijken. Hans Visser belde, die zit in de auto. Als het goed is, is hij de tunnel onderdoor. En kan hij ons weer helemaal goed ontvangen. Voor hem draaien we de Rolling Stones met The Spider and the Fly. Een van zijn favoriete nummers. En Erik heeft gebeld. En die is disco-liefhebber. En voor hem draaien we In the Navy van The Village People. Maar eerst dus The Stones. Thank you.

Ik doe dat normaal gesproken nooit, een plaat onderbreken. Maar het is de verkeerde versie. Hans met excuses. Want dit is er eentje van Unplugged. Die hebben ze in het begin van deze eeuw hebben ze daar een cd van gemaakt. Maar jij wilde natuurlijk de originele versie hebben. En die komt van een LP af. En daar moest ik even naar zoeken, maar ik heb hem uiteindelijk wel gevonden.

The Village People. In de ochtendmix. Speciaal aangevraagd door en bestemd voor Erik en ook Hans Visser. Ik hoop dat die goed was, de originele versie. Want die moest het zijn van The Spider and the Fly van The Rolling Stones. Zo direct rond de klok van 10:30 het rondje Hollands. Het staat al klaar, maar het is nog geen 10:30. Dus eerst Wayne Fontana en The Mindbenders.

0: van de man met het langste haar in Nederland in de midden van de jaren 60 naar Miss Wonderful, Wally Tax. En dan is het nu tijd voor een rondje Hollands. En het rondje Hollands heeft op zaterdag in ieder geval altijd één thema. En dat thema is dan, moet ik even goed kijken, het moet meer in de titel hebben. En we hebben dan Nooit Meer Verliefd van Peter Schreiber. We hebben Ed en Willem Bever. En de laatste, die hou ik nog eventjes geheim. Want je moet iets te raden over hebben.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: dus word ik nooit. De ochtendmix. Dit is een rondje Hollands.
1: Drink meer prik, hoi! Drink meer prik, hoi!
2: Rustig, rustig, ik heb met twee handen hoor.
3: Drink meer prik, dan kan je niks gebeuren. Drink meer prik, dan zit je altijd goed. Drink meer prik, je zult het nooit betreuren. Je blijft er altijd nuchter bij, je krijgt alleen de hik.
2: Wil er nog iemand prik? Roept u maar.
4: Mijn lieve melk van tuin, daar is een gezondheidskleun.
5: Als voor de wolf in het braadhuis staat, is iedereen tevreden. We drinken fijn als glaasje prik en Bord drinkt zelf mee.
2: Nou, reken maar.
6: Wieken en meneer de Raaf, zelfs je vrouw Ooievaar. Die hebben dan de grootste lol en zingen met elkaar.
1: Drink meer prik, hoi! Drink meer prik, hoi!

0: Zeg Willem, wat hoor ik daar voor onderaard gerommel?
1: Oh, dat is Monfrey Duart, die heeft te veel prik gedronken.
2: En zijn we samen op karwei en heb ik een droge keel. Dan neem ik een slok uit de thermosfles en Willem krijgt zijn deel.
1: Laatst was er een reuze botsing, Soef de Haas was half dood. Maar hij werd weer springlevend met grinnen.

0: Ja, dat zijn van die discussies die af en toe mensen voeren van zou deze plaat nog gemaakt kunnen worden in deze tijd? Nou, ik vind van wel. Dat waren de Butlers met de Chinees doet veel meer met vlees. Ed en Willem Bever, daarvoor met Drink meer prik. En we begonnen met Peter Schreiber. Daar heb ik ooit nog mee op de MAVO gezeten, Peter Schreiber. Een leuke vent was dat. Aparte gozer. Hij is niet meer onder ons, helaas. Maar heeft wel leuke plaatjes gemaakt. Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Wat zeg ik ook alweer?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, dat zei ik al. Het is weer tijd voor twee verzoekplaten. Beppie Roest belde. Beppie wilde graag een leuk, vrolijk Frans liedje horen. En ik heb uitgezocht de live versie van La Ballade des gens heureux. De ballade van de blije mensen. Van Gérard Lenormand. En Ria Wolke die belde en die zei van ik heb hier een singeltje in mijn hand en dat is If I Only Had Time van John Rawls. Wil je die voor me draaien? Nou, gaan we doen. Maar eerst gaan we naar Frankrijk.

0: Speciaal voor Ria Walker, If I Only Had Time. En daarvoor La Ballade de Jean Zereux van Gérard Lenormand. En die was speciaal voor Beppie Roest. Dan belde, en dan moet ik eventjes goed kijken. Deze moest ik hebben. Dan belde Jannie Speet, die belde. En die wilde graag een plaat horen, maar niet voor zichzelf. Maar voor Anja van Twist. Die was gisteren namelijk jarig.
1: Hey kid, I hear it's your birthday. Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: En ook namens ons hier bij Eimond 360 van harte gefeliciteerd. En we gaan ook nog een plaat voor je draaien. En dat moest er eentje worden van Jim Reeves. Ik heb een hit van hem gevonden die je niet meer zo vaak hoort. En dat is I Love You Because. En daarna komen komen de wensen van Nicolas aan beurt, of tenminste één daarvan. Die wilde graag horen Matador van Garland Jeffries. Dus daar komt hij zo direct. En dit is Jim Reeves.

Garland Jeffries met de Matador, speciaal voor Nicolaas. En daarvoor hadden we voor Jannie Spee en eigenlijk dus voor de jarige Anja van Tess kennen we Jim Reeves. Ik heb er nog eentje voor je, dat wordt een instrumentale. En dan gaan we naar het nieuws en dan zien we elkaar, horen we elkaar na het nieuws wel weer terug, denk ik. Dit zijn The Shadows. Tot straks.

sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelft.

0: Bekijk je op lubberswonen.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil 110 miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Show.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Vandaag met Frank Koning.
1: Welkom terug bij de ochtendmix van zaterdag 13 juni. Ik weet dat er veelvuldig geluisterd wordt, want er wordt flink gebeld met verzoekjes. Ik heb er nog een paar liggen, of één of twee heb ik er nog liggen. En die gaan we natuurlijk zo direct uit en raad draaien. Maar er is nog plek voor meer. 0251-254-958, dat is het oude telefoonnummer, het nieuwe telefoonnummer. En op beide telefoonnummers zijn we te bereiken. Is 085-2020-300. 085-2020-300. Een kopje koffie, want die moest ik even halen. Vandaar het nummer van VOF de Kunst. En natuurlijk daarna de Beatles. We can work it out. Straks nog een Beatle-nummer. Dat is omgevraagd, dus dat gaan we zeker draaien. En verder hebben we nog van alles en nog wat. Maar vooral veel fijne muziek. We gaan onder andere zo direct luisteren naar Joy to the World van Three Dog Night. En allereerst gaan we naar Tom Jones. Ik ben vorig jaar Tom Jones geweest in de Ziggo Dome. De man is inmiddels 80 of 81. Hij was fantastisch. Ik haal nog een keer een oudje uit de kast met Moose Tea. En dat is dus de ochtendmix. MUZIEK

bel voor een verzoekplaat in de ochtendmix. 0251 254 958.

0: Three Dog Night and Joy to the World.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, ik zit weer met verzoekplaten. Dat klinkt zo negatief. Het is helemaal niet. Het is geweldig dat jullie allemaal luisteren en dat je allemaal belt. Dat kan 025-1254-958 of 085-2020-300. Dat is het nieuwe nummer. Van Eimond 360, 085-2020-300. John Doeksburg die belde en die wilde graag een plaat horen van de Beatles, Twist and Shout. En Stefan die belde helemaal vanuit Velsenbroek, Velsenbroek geloof ik. Nou, maakt niet uit, in ieder geval een heel eind weg. Maar die luistert altijd en die wilde graag iets horen met betrekking tot het wereldkampioenschap voetbal. Toen zei ik, in 1970 hadden ze in Engeland een heel leuk liedje over het wereldkampioenschap voetbal. Zo actief voor je draait. Toen zei hij, ja, dat is leuk. Nou, dat wordt Lonnie Donegan met World Cup Willy. Maar eerst The Beatles.

World Cup Willy. En Willy was een leeuw. En die leeuw, dat was dan weer de mascotte van de wereldkampioenschappen van 1970. Je luisterde naar Lonnie Donegan. Speciaal verzoek van Stefan. En daarvoor The Beatles met Twist and Shout. En, ja, ik hoor mezelf niet meer, maar dat is verder niet zo interessant. Even kijken. Ja, ik hoor mezelf wel weer. Wat wou ik zeggen? Oh ja, dit. Straks nog meer verzoekplaten. Ik heb er nog twee liggen. Maar er kan nog meer bij. 0251-254-958 of 085-2020-300. Even wat reggae-klanken uit toch alweer een grijs verleden, hoor. Third World, but now that we found love.

0: En now that we found love. In de ochtendmix bij Eimond 360. Het is even kijken. Bijna 11:30. Ik heb nog verzoekplaten.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, twee stuks. Rob van Gastel die belde en die zei: ik weet niet of je hem kunt vinden, maar ik ben op zoek naar Rachel Sweet and Then He Kissed Me, Be My Baby. Dat is dan zeg maar één nummer, maar eigenlijk zijn er twee nummers. Maar als je hem niet kan vinden, dan is misschien I Can Hear Music van de Beach Boys ook wel leuk. Nou, ik heb Rachel Sweet gevonden, Rob, en ik draai ook de Beach Boys erachteraan. Dus twee stuks speciaal voor jou.

0: I Can Hear Music en daarvoor dus Rachel Sweet voor Rob van Gastel. 025-1254-958 of het nieuwe nummer 085-2020-300. En dan kom je hier binnen, als het goed is. Nou ja, althans, de telefoon hè, komt dan komt hier binnen. De telefoon staat er al, maar dan kun je bellen. Nou, hè, hè. Wat gaan we doen? We gaan naar de... We zaten in de jaren 60 met de Beach Boys. We blijven nog even in de jaren 60. Met strakjes Here Comes My Baby. En dat is een nummer van de Tremolo's. En dan hebben we ook nog het lied voor Leida. En dat moet ik eventjes opzoeken. Want anders dan kan ik het niet... Dat moet, hè? Ja, gevonden. En dan horen we dit.
1: Beste luisteraars. Bij de volgende toon is het tijd voor het lied voor Leida.
0: En bij sommige platen heb je dan in het begin dit.
2: Au!

Eigenlijk twee liedjes voor Leida. Here Comes My Baby, de Engelse single-versie van The Tremolos. Vanaf volgende week donderdag, althans dat hoop ik van harte, krijgen we een nieuw programma bij Eimond 360 op donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur. En dat heet Soul Food. En om alvast een klein beetje in de richting van dat programma te manoeuvreren, krijgen we zo direct de 3 Degrees. That When Will I See You Again. Maar eerst zijn hier de Tramps met The Love Epidemic.

Wij noemden die, wij noemden ze altijd de drie graantjes. Dat waren ze de 3 degrees met When Will I See You Again. En dan zit deze aflevering van de Ochtendmix alweer bijna op. Ga ik even iedereen bedanken die gebeld heeft vanmorgen. Dat zijn er nogal wat geweest. Erik, Hans, Beppi, Ria, Nicolaas, Jannie, John, Stefan, Rob en Leida. Nou, allemaal ontzettend bedankt voor het bellen. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben. Morgen is er Goedemorgen Eimond, Nederlandstalige verzoekplaten. En ik ga eruit met twee liedjes. Don't You Leave van de T-Set en de Harlem Song van de Sweepers. Die dus eerst. En dat gaan we nu doen. Bedankt voor het luisteren. Maak er een fijn weekend van. En tot de volgende keer. Dag, dag.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Vilder en Wijnand.

0: Elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.

0: Aflevering 439 op 13 juni 2026. We zijn er weer, Tim. Gewoon uit de studio.
1: Gewoon uit de studio. Vorige week hadden we een locatie-uitzending. Dan zaten we bij de brandweer. Dat was natuurlijk rete gezellig.
0: Ja,
1: het was bloedheet.
0: Wat jammer was dat ze niet hoefden uit te rukken terwijl wij daar in de kazerne stonden, hè?
1: Ja, dat was wel jammer.
0: Dat vond ik ook jammer. Achteraf hoorde ik hoe het kwam. Want ze hadden gewoon alle meldingen omgeleid naar de meldkamer in Haarlem. En als er wat echt nodig was, dan rukte de brandweer in Beverwijk uit. Dus we hebben ons al die tijd wel veilig gevoeld. Maar ik had graag die tet-tet uit de brandweerkazerne horen komen.
1: Had je dan meegesprongen?
0: Nou, dat denk ik wel. Voor een live reportage had ik het wel erg leuk gevonden.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: En op beeld natuurlijk, hè? Zo, camera had je mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou goed, ik heb nog gedacht dat er beelden waren van de week daarvoor. Want toen stonden we natuurlijk met andere dingen weer bij Château Marquette.
1: Ja.
0: En ik heb die beelden eigenlijk nog helemaal niet voorbij horen of zien komen.
1: www.eimond360.nl, ja, ja. Daar is een reportage gemaakt over heel Heemskerk Barbecue. Terwijl wij stonden, ja, daar met de piano. En jij, ja, bent ook geïnterviewd, ja, in je mooie jasje.
0: Ja, maar ik heb de beelden nergens gezien. Maar
1: www.eimond360, daar staan de beelden.
0: De foto's ook.
1: De filmpjes. Je zit in de reportage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, dan moet
1: dat heb je gemist zeker.
0: Dat heb ik het echt gemist. Zou het er nu nog op staan? Ik weet het niet.
1: Ja. Geen idee.
0: Gelukkig hebben we wel de foto's nog.
1: Gelukkig hebben we de foto's nog. Het is een beetje een speciale uitzending vandaag. We gaan het eerste uur gewoon, zoals u gewend bent, broodje Hans maken. Het eerste uur een, ja, nieuwsplaat zit erin, een Frans plaatje. Maar het tweede uur gaan wij een spelletje spelen. En dat doen wij omdat ik natuurlijk mijn eigen spel heb. Ja. Tim Pampet.
0: Ja.
1: En vorige week bij de brandweer ging het een beetje lastig. Was het de nationale dag van de bordspel?
0: Ja.
1: Oh. Dus gaan wij vandaag een hele speciale,
0: ja,
1: handgemaakte versie.
0: Jij hebt een verrassing voor mij.
1: Hanseborden spelen.
0: Wat?
1: Hanseborden.
0: Meen je niet?
1: Hij ligt daar achter je.
0: Ja, ik
1: heb hem helemaal in elkaar geknutseld.
0: Yeah.
1: Hanseborden editie. U kunt hem via de socials kan je hem vinden. Want daar staat hij gewoon op.
0: Staat hij
1: erop? Kan je hem gewoon zelf meespelen.
0: Oh, wat leuk.
1: Het principe is heel makkelijk.
0: Ja.
1: Maar dat hoor je in het tweede uur.
0: Ja, maar ik zie wel iemand met een foto erop staan. Van, ja, een van mijn favoriete artiesten natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, snap
1: de spelregels krijgt u allemaal te horen. Het tweede uur dus blijf hangen, blijf luisteren. Want het wordt gewoon lach hier brullen en heerlijk. We hebben ook alleen maar positieve reacties gehad op het, ja, op het grapje Hanseborden, ja, dat we gemaakt hebben.
0: Absoluut. Allemaal appjes van luisteraars. Ze vlogen om de oren.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Leuk. Hey, we gaan naar de muziek. 1986. Donna Allen, zangeres uit Florida, die zo'n 9 jaar in het achtergrondskoortje van Gloria Estefan heeft gezongen. En daarna kwam haar eigen doorbraak. Dit is het nummer Serious. Hier bij Broodje Hans op Eimond 360.

0: Dit is een iets andere nummer wat we eigenlijk hadden willen draaien. Dit is Bente. Wat zijn je nou? Een of andere, andere Bente met Hatiek?
1: Er was wat verwarring, want jij had opgeschreven in de playlist 1, 2, 3 als nummer, als titel.
0: Ja, van Bente, want dat is een nieuwe nummer van Bente. Maar het is uiteindelijk een andere Franse plaat geworden.
1: Ja, want het nummer van Bente heet 3, 2, 1.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was verwarrend. En, nou, ik vond het niet slecht dit.

0: Vandaag zit hij er wel gewoon in, de nieuwsplaat. Het is 13 juni, Hans. We gaan naar 1844, want Linus Jail die verkrijgt octrooi op het deurslot. Een belangrijk octrooi.
1: Deurslot?
0: Ja, de deurslot. 1956 in het Duitse Weekblad der Spiegel verschijnt het artikel Schwitzen Koning und Rasputin. Waarin wordt gemeld dat koningin Juliana onder invloed van een zekere Greet Hofmans zou staan, Hans.
1: Oh jee, weer die Greet Hofmans.
0: Dat is ook een dingetje hoor.
1: Ja.
0: 1995, Alanis Morissette, die brengt haar derde album, Jack Like Pill, uit. Het zou met een verkoop van meer dan 33 miljoen exemplaren een van de meest succesvolle albums van de jaren 90 zijn. Morissette die won er 5 Grammys mee. 1996, een jaar later, België schaft als laatste land in continentaal West-Europa de doodstraf af.
1: Wanneer was dat?
0: 1996.
1: Stop pas. Ja.
0: 2005, popster Michael Jackson wordt door een jury vrijgesproken van de beschuldiging tot kindermisbruik. De jury acht alle 10 de aanklachten ongegrond en Jackson onschuldig. Er zijn mensen die geboren zijn, ja zeker, 1946, Henk Wijngaard, de Nederlandse zanger. 1967, Isa Hoes, de Nederlandse actrice. Ja. En in 1981 is geboren Chris Evans, de Amerikaanse acteur van Captain America.
1: Je gaat zo stil, ik had
0: ja,
1: deze.
0: Ja, maar dat heeft een reden. Oh. Want er is iemand overleden 2017. Ootje Oksenaar.
1: Oh,
0: op 87-jarige leeftijd. Dat is een Nederlandse graficus. En dan denk je van, wie is dat? Is die belangrijk?
1: Wie is dat?
0: Jazeker. Want hij heeft onder andere de biljetten bedacht. De Joost van den Vondel, de 5 gulden.
1: Ja.
0: Frans Hals, dat was hoeveel gulden?
1: 10.
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: Jan Pieterszoon Zweelink.
1: Dat zal wel de 25 zijn geweest.
0: Ja, dan hebben we de Baruch Spinoza.
1: Dan gaan we naar de 100 gulden.
0: Nee, dat is 1000. Want Michiel de Ruiter. Haha, dat had ik even. Ja, dacht ik ga.
1: Ja, die van dat was de 100. Heb ik ook niet zoveel gezien natuurlijk.
0: Daarna kwam een nieuwe versie. De Zonnebloem 50 gulden. De Snip 100. En de Vuurtoren van Haamstede.
1: Was dat de 250?
0: Ja.
1: Ja.
0: Allemaal uit zijn kokertje.
1: Yes.
0: Dus het is inderdaad een belangrijke.
1: Hoe heette die ook alweer?
0: Ootje Oksenaar.
1: Mooie naam.
0: Schitterende naam.
1: Waar kwam hij vandaan?
0: Ootje. Uit Nederland. Ja. 2018, DJ Fontana op 87-jarige leeftijd overleden. Dat is een Amerikaanse muzikant. En dat is jarenlang de drummer geweest van Elvis Presley.
1: Oh?
0: Ja, en laten we nou gewoon even lekker Elvis gaan draaien, Hans. Het is Rubbernecking, Elvis Presley, onze muziekredactie. Of onze nieuwsplaats, sorry.

0: à la voine. Nooit heel bekend geworden, maar in Frankrijk is dat totaal anders. Daardoor kent bijna iedereen die in de jaren 80 in Frankrijk op vakantie is geweest het nummer La Ziza. Dit is een van de grootste hits van deze zanger die in 1986 jong stierf door een helikopterongeluk in de woestijn. En ik kan het me nog herinneren, de rillingen lopen over mijn rug tijdens de Paris-Dakar in Mali. Echt, ik heb de beelden gezien. Was niet leuk om te zien, maar ja, daar was hij aan boord. En hij zou daar een gastoptreden doen.
1: Ja.
0: En ja, dat is nooit goed afgelopen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, Dakar, hè? Dat gebeurde vaak, hè? Ze hebben het nu wel, het is nu wel minder. Het is ook niet meer Parijs-Dakar, volgens mij. Hè? Is Argentinië toch of zo?
0: Het is in Zuid-Amerika waar die veel verreden wordt, ja. Dus ja. Het is uit de woestijn van Dakar gehaald, helaas.
1: Helaas.
0: Ja.
1: Helaas. Hey, jij noemt Zuid-Amerika.
0: Ja.
1: Want morgen speelt het Nederlands elftal, hè?
0: Oh, gaat het weer beginnen?
1: Cruijff juni. Het moet een voorbode zijn dat het alleen maar goed gaat komen morgen. Want morgen spelen ze tegen Japan, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Dus dat wordt spannend.
0: Ja, nu dat we het er even over hebben. We hebben natuurlijk die verschrikkelijke, ja, qua resultaat wedstrijd gezien tegen Algerije.
1: Ja, dat was niet best. En we hebben gelukkig nog kunnen oefenen tegen Oezbekistan tussendoor.
0: Maar al die favorieten hebben niet lekker uitgezwaaid.
1: Nee.
0: Hoewel, in de Kuip werd wel door Hats Boussa werd wel gezwaaid.
1: Ja, ja.
0: Ja, als Feyenoorder.
1: Maar jij als Feyenoorder kon daarvan genieten, denk ik.
0: Ja, het was wel een mooi doelpunt.
1: Ja. Laten we dan even lekker Wij Houden van Oranje gaan draaien. André Hazes in het Nationaal Nederlands elftal van toen der tijd. Want ja, we kunnen Beunhazen draaien, maar die draaien we dan volgende week. Goed?
0: Oh, is ook leuk.

Als programma met 3 Radio Michelinsterren heb je natuurlijk een naam hoog te houden. Maar zo af en toe serveert zelfs Broodje Hans ouwe koek. Dit is een gouden ouwe.

0: Wat een heerlijke plaat is dit, Hans.
1: Ja, het heeft ook iets volgens mij te maken met Madonna, toch? Of niet?
0: Nou, Elton John zei over het ontstaan van het nummer dat hij na het nummer Rock'n'Roll Madonna geen regelrechte rock'n'roll nummer wilde maken, maar in plaats daarvan een parodie, een beetje een grap en knipoog naar het rock'n'roll uit de jaren 60. En het moest een eerbetoon zijn aan de zangers die hij als kind bezocht vroeger. Elton John, Crocodile Rock.
2: Oh.
0: Heerlijk.
1: Dus dat niks met Madonna te maken?
0: Het heeft helemaal niks met Madonna. Jij zag ergens Madonna staan, jij dacht Madonna.
1: Ja, Madonna.
0: Ja.
1: Gaan we daar ook wat voor draaien? Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Waar we wel wat mee gaan draaien, dat is eigenlijk een lokale artiest volgens mij, hè?
0: Ja.
1: Hij is weer helemaal terug in muziekland.
0: Ja, dat was natuurlijk al een tijdje met andere projecten, maar nu gewoon weer als Martin Fischer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wel erg leuk.
0: En hij heeft samen met Isabel Fischer een nummer gemaakt.
1: Ja.
0: Er zit een heel mooi verhaal aan, maar eigenlijk moeten we even kijken of we de Isabel kunnen contacten, want Martin hebben we wel vaker in de studio.
1: Ja. Hebben we de contactgegevens over Isabel?
0: Moeten we even achteraan.
1: Oké. Okay.
0: Want dan kunnen we gewoon even het verhaal erachter horen, want dat is natuurlijk ook wel mooi. Want het nummer is echt waanzinnig.
1: Nou,
0: heb je hem al gehoord?
1: Nou, ja, want ik heb hem natuurlijk in de digitale platenkast gezet.
0: Ja.
1: Dus ik heb het beginstukje in ieder geval gehoord.
0: Ja, net als beginstukje van Bente.
1: Ja, nou, nee, ja, goed, maar ik ken het hele nummer nog niet van Bente, weet ik veel. Maar, of 3-2-1.
0: 3-2-1-3. Ik dacht dat, ja. Dat is Guus Meeuwers, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht dat 3.
1: De trois hadden we ook vroeger, dus ja, dat had gekund. Klopt, ja. Heel logisch.
0: Van wie is dat? Maar,
1: Katharine, ik ga daarover nadenken.
0: Ja, maar alvast even warm lopen, hè? Voor straks, voor je gehandsborden.
1: Wordt het zo'n spelletje?
0: Nee, het wordt niet zo'n spelletje. Nee.
1: Katharine De Neuf wil ik zeggen, maar dat is niet helemaal goed.
0: Katharine Ferry.
1: Nee.
0: Katharine Ferry.
1: Katharine Ferry?
0: Ja, als in de boot.
1: Oh, de zuster van Barry.
0: Dat kan ook, dat kan ook.
1: Ja. Hey, maar zouden ze nog steeds bezig zijn, Isabel en Martin?
0: Geen idee, maar dit is Er Wordt Nog Steeds Gedanst.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dansen bedoel je?
1: Ja.
0: Dat weet je. Laten we. Dat kan altijd, Hans. Kan altijd.
1: Ja.

0: Het is een keertje weer wat anders, Hans.
1: Ik wou net tegen jou zeggen, waar heb je dit lekkere nummer gevonden?
0: Uit 2011.
1: Ja, Rihanna en Calvin Harris.
0: Heerlijk.
1: Ik ken het hele nummer niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik vind het echt zo'n lekker... Ja, nou ja,
0: doe het
1: maar.
0: Het is natuurlijk ook niet echt jouw genre. En je bent er natuurlijk ook niet echt mee opgegroeid. Muziek uit 2011. Dat soort muziek uit 2011.
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Nou, oké. Okay.
0: Ja, het ligt niet echt in jouw straatje, deze muziek.
1: Man. Nee, dat is waar, maar ik vond het wel heel erg leuk.
0: Kijk ook. Lekkere plaat. Lekkere plaat.
1: En het is ook een beetje catchy. Het swingt. Het is echt zo'n lekkere... Ja.
0: Een zomerse plaat.
1: Zomers dansnummer.
0: Calvin Harris en Rihanna, We Found Love.
1: Ja.
0: Hey, onze mailbox die stroomt natuurlijk weer aardig vol elke week met de fanmail en de verzoekjes en de dingetjes, de complimenten die wij allemaal krijgen.
1: En jij hebt er weer wat uitgezocht.
0: Ik heb er eentje uitgekozen. Hein ten Broeke heeft de mail gestuurd. Beste mensen van Eimond 360. Oh, dit is algemener. Eimond 360.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Ik luister regelmatig naar Broodje Hans. Dat is weer voor ons.
1: Ja.
0: En wilde graag even laten weten dat ik het een leuk en prettig programma vind. Jullie zijn wat mij betreft goed bezig. En dat geldt ook voor de omroep. In het algemeen.
1: Oh, dat is dan wel aardig.
0: Ja, ik heb eigenlijk maar één kleine opmerking. Gooi het er maar meteen in, Hein.
1: Kan het ook stoppen?
0: Gooi het er maar meteen. Nee, dat kan niet.
1: Oh.
0: Van mij mag er af en toe wat meer rockmuziek worden gedraaid.
1: Oh.
0: Dat zou het programma voor mij nog aantrekkelijker maken.
1: Dan moet hij voortaan op maandagavond gaan luisteren. Want dan hebben we van 8 tot 11 hebben we de rockshow en Redder in de Nood. Dat is Ruud Jansen.
0: Ja.
1: Samen met zijn vrouw, het laatste uur, Angela, maken hartstikke leuke muziek.
0: Nou, dan moet je daarna luisteren, Hein. Want dan komt het helemaal goed. En verder heb ik geen aanmerkingen. Ga vooral zo door met het maken van het programma. Met vriendelijke groet, Hein ten Broek.
1: Ja.
0: Dat is toch fijn dat hij even de moeite neemt en ons toch even een tip geeft.
1: En hij had geen verzoekje.
0: Hij had geen verzoekje.
1: Oh?
0: Ja.
1: En het nummer wat we nu gaan draaien dan?
0: Dat is gewoon een rocknummer, natuurlijk puur zang. Laten we het gewoon even draaien, want het is een heerlijke plaat die vaker gedraaid mag worden op de radio.
1: Voor.
0: We hebben hier alle tijd. Dan maken we maar tijd.
1: Oké. Okay.
0: Dan maken we maar tijd.
1: Ja, ik vind het wel een mooi nummer.
0: U hoort het al op de achtergrond, dames en heren. Stairway to Heaven, de long version Led Zeppelin hier bij Broodje Hans op het geweldige Eimond 360.

0: cadeautje Hans.
1: Oké, okay, ik ben
0: heel benieuwd. Overhandig hem alvast aan je.
1: Ja, nou, ik voel me heel erg verguld.
0: Dat is mooi, hè?
1: Zetten we het ook voor de luisteraars op de
0: ja, socials? Ja, je kan het gewoon vinden online.
1: En mensen kunnen het ook kopen ergens?
0: Ja, nee, ja. Onbetaalbaar.
1: Nee, ja, maar ik kan me voorstellen dat hier gewoon een houten versie van komt.
0: Oh, je wilt meteen uitpakken.
1: Ja, net zoals caseborden.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
1: Ja.
0: Is dat voor een pater?
1: Ja, dan kunnen we de opbrengst
0: gewoon... Kees Paterborden?
1: Ja. Oh ja, dat is ook leuk.
0: Dat is ook leuk.
1: Hé, ik zag van de week nog iets. Dat was al langer geleden.
0: Ja, ja. Hey, we gaan eruit. Mr. Broken Wings, tot straks. Hey.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Met de komst van Eimond 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.

0: Welkom bij uur 2 van 13 juni 2026. Het is vandaag een speciale uur 2, want vorige week stonden wij bij de brandweer. Was hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Maar het was de dag van het bordspel.
1: Oh.
0: Ja, en dat hebben wij niet kunnen vieren aangezien ik natuurlijk Tim Pampet heb bij Broodje Hans.
1: Ja.
0: Het meest legendarische, beste, gruwelijkste, slechtste spel ooit.
1: Eigenlijk wel.
0: Dacht ik, laten we eens een keertje gaan Hansen worden.
1: Maar het is wel een mooi radiospel.
0: Dat is het zeker.
1: Tim Tam. Pim. God, wat een rotnaam eigenlijk. Tim Pampet.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker. Dus we gaan dit uur gaan we Hansen worden. Nou, doet u lekker mee? Ja.
1: Kunnen de luisteraars ook meedoen?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, op onze Instagram en Facebook kan u het plaatje vinden van onze Hansenbord.
1: Ja, ja.
0: www.broodjehans voor meer informatie. Ziet u ook rechtsonder in het bord staan. En we gaan gewoon een spelletje spelen, Hans. Je hebt een pion.
1: Ja?
0: Ja. Je hebt een dobbelsteen.
1: Ja, ik vind het ook wel weer een hele mooie pion.
0: Heb je een dobbelsteen?
1: Ik heb hier een dobbelsteen. Ja.
0: Ja, op het bord staat dus de top 40 plus 1. Dat is, als kom je erop, dan ga je 1 extra vooruit. Dat is fijn, hè?
1: Ja.
0: Je hebt een discobal. Zie je staan. Dat is kiezen uit 3 disco-nummers. Die heb ik hier op het overblijfje staan.
1: Oh.
0: Pomp op de volume zie je daar staan. Met die reggae-achtige kleuren.
1: Ja.
0: Dat is 3 keer, als je erop komt, je dobbelwaarde. Dat is fijn, hè?
1: Juist.
0: Dat is
1: fijn.
0: Ja, dan heb je een vraagteken. En dan mag je lekker zelf een liedje kiezen. Dan zie je de gevangenis met de dollarbiljetten.
1: Ja, die heb ik ook gezien.
0: Ja, dat is de gevangenis door plagiaat.
1: Oh?
0: Ja, dat is heel fijn voor mij, want dan mag ik een liedje kiezen. Dat is toch leuk, hè?
1: Alleen als ik erop kom.
0: Als jij erop, ja, alleen jij speelt.
1: Ja.
0: Ja, normaal speel ik Tim Pampet, nu speel jij Hansenborden.
1: Eens, ja.
0: En je ziet Whitney Houston staan.
1: Ja.
0: Heb je ooit wel eens gehoord van de Whitney Houston Challenge?
1: Nee, maar ik ga...
0: Ken je I Always Love You, dat liedje?
1: Ja, dat...
0: Daar zit toch zo'n drumslag in op een gegeven moment?
1: Ja.
0: Ja. Dat gaan we live op de radio. Mag jij die drumslag doen? Kijken of je goed zit.
1: Zo.
0: Dat is leuk, hè?
1: Nou, dat is geweldig.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan mag je je dobbelsteen pakken.
1: Ja, die heb ik.
0: En mag je gaan gooien. Wat denk je daarvan?
1: Ja, oké. Ik gooi. Ik doe het altijd. Ik gooi 6.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, echt wel.
0: Dan mag je naar nog je 6 stappen vooruit.
1: Dat is leuk. Dan ga ik dus op de top plus 1 doen.
0: Ja. En dan mag je eentje extra vooruit.
1: Oh,
0: dus dan kom je op nummer 7.
1: 7, ja.
0: Ik heb hier een lijst met 63 liedjes aan de hand van hè, die 63 spelvlakjes.
1: 63 vakjes. Ja.
0: Op nummer 7 sta je.
1: Ja.
0: Oh, ik heb een lijst gemaakt met allemaal nummers van de top 40, top 10 nummers. Nummer 7 staat op mijn lijst. U kunt het thuis gewoon zelf een lijst maken. Dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is leuk.
0: Zelf een lijst maken met 63 verschillende nummers.
1: Maar je kunt die van ons toch ook downloaden, hè?
0: Dat kan, maar je kan hem ook zelf maken.
1: Ja, oké.
0: Ja, gewoon lekker zelf.
1: Ja.
0: Doe je 63 Nederlandstalige nummers, doe je 63 Nederlandtalige nummers.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Dat is toch fijn, hè?
1: Ja, dat hebben wij niet, hè?
0: Nee, je hebt heel veel leuke nummers overgeslagen. Michael Jackson, Billie Jean, Mo, dat heb jij gedaan. Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Maar ik moet toch ook straks achteruit kunnen als straf krijg, of niet?
0: Nee, zeker.
1: Oh, dat is al zo'n tijd geleden.
0: Er zitten dus ook kofferplaten bij, er zitten muziekredactieplaten bij. Het is echt een Broodje Hans versie tot en met wat jij gekozen hebt, althans gedoppeld hebt, nummer 7.
1: Ja.
0: Je hoort hem al, de Cranberries met Zombie Hans.
1: Heerlijk.
0: Dat is lekker, hè? Daar gaan we nu naar luisteren. Blijft u meespelen met Hansenborden, dames en heren. Bij Broodje Hans, IJmond 360.

0: Het eerste nummer van Hanse Borden vandaag. De Cranberries met Zombie. Je had het slechter kunnen gooien, Hans.
1: Nou, dat wilde ik eigenlijk zeggen.
0: 6 en dan de top 40 plus 1. Dat, ja. En dan ga je naar 7 door. Dat is toch fijn.
1: Ja,
0: dat is lekker spelen.
1: Ik moet nu weer gaan gooien. Het is een spel wat ik alleen maar speel.
0: Het is een spel wat jij alleen maar speelt.
1: Het is niet zo
0: dat anders hadden we nog een extra uur moeten doen.
1: Het is niet zo dat jij ook mag gooien.
0: Nee.
1: Oh,
0: dit is
1: jammer.
0: Puur. Ja, nou, Tim Papet mag ik doen, hè? Nu ben jij.
1: Ja, dat is waar. Maar dit neemt veel meer tijd in beslag. Maar muzikaal is het wel erg leuk.
0: Dit doet weer 6.
1: Ja, oké.
0: Okay. Oh, nee,
1: ik moet op. Oh, dat schiet niet op.
0: Reserveer dat extra uur maar. Want
1: 1. Dus het komt op 8.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat je er nu weer uit gaat halen dan.
0: Waar jij op uitkomt, en dat is wel leuk, is een kofferplaat van Broodje Hans. Dat is toch fijn. Het is niet zomaar een kofferplaat. Het is toch wel best wel een goede kofferplaat. Want het is niemand minder dan Valerie. Althans, het is Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson. En dat heb jij nu gegooid. Dat is toch lekker?
1: Ja, ik vind het wel weer een dijk voor de plaat. Ja, ik vind de muziekkeuze wel erg mooi.
0: Je bent nu al goed bezig.
1: Ik ben al lekker bezig.

0: Ja, jij zit nou met je dobbelsteen in je klauwen. Ik zie je wel zitten. Maar we moeten ook even afkondigen wat we gedraaid hebben. Het is de kofferplaat in de lijst. We hebben de kofferplaat in mijn muziekredactiekeuze. Het is hartstikke leuk natuurlijk. Uit 2006, Mark Ronson Valerie, het origineel. Weet je van wie het origineel is, Hans? Want dan krijg je extra punten, hè?
1: Ja, ik weet het wel, maar het schiet me niet te binnen. Ik had me hier ook helemaal niet mentaal voorbereid natuurlijk, hè? Ja.
0: Het origineel is van Valerie's de Sutons. Ja. Een van de favoriete bands van Amy Winehouse. Ja. En de bekende producer Mark Ronson, die besloot het nummer Valerie in een nieuw jas te gieten. En zodoende kwam hij ook weer uit bij Amy Winehouse. En dat was natuurlijk een match made in heaven.
1: Ja, en volgens mij werd het origineel ook wel eens tijdens Broodje Hans gedraaid.
0: Zeker, zeker.
1: Wat heb je nou weer voor Mars?
0: Ik heb nu gezellig Edwin Evers muziekje opgezet. Oh, want we spelen, dames en heren, Hanzeborden. Het is geen Tim Pampet vandaag, het is Hanzeborden. Want vorige week was het de dag van de bordspellen. Dus pakken wij uit bij Broodje Hans. Enorm.
1: Ja, je zou eigenlijk even bij ons op de socials moeten kijken naar de pion. Ook waar we het spel mee spelen.
0: Want het is een behoorlijke pion.
1: Die heb ik
0: stevig.
1: Ja, stevig. Die heb ik een keer gekregen van onze muziekredactie volgens mij.
0: Oh.
1: Waarom weet ik ook niet meer. Maar het is een dame van... een leuke, charmante dame in badpak met een heerlijk ijsje en vlechtjes.
0: En ze heeft vooraan gestaan toen de derrière werd uitgedeeld.
1: Nou ja, god, Tim.
0: Wat even omschrijven. Ja. En pak jij even je dobbelsteentjes erbij?
1: Er zijn nog wel meer dingen wel gevormd, hoor.
0: Ja,
1: oké. Ik pak mijn appje er weer even met steentje er weer bij.
0: Ja, je stenen er weer bij natuurlijk.
1: Ik val alweer door de band.
0: Ja, dat maakt natuurlijk niet uit, Hans.
1: Goed, daar komt hij aan. Ja. Ben ik aan de beurt?
0: Ja, je bent weer aan de beurt.
1: Nummer... daar komt hij. 5.
0: Oh, dan mag je 5 stappen vooruit. Je staat nu op 8.
1: 9, 10, 11, 12, 13.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik moet jullie Jans dus wel even controleren met vals spelen.
1: Ik speel nooit vals.
0: Nummer, lucky nummer 13.
1: Ik zit naar die welgevormde achterkant te kijken van die dame.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: En?
1: Nou, geweldig. Waar komen we nou weer uit?
0: Je hebt 5 gegooid. Je komt nu uit op nummer 13, Hans. En dat is Viva La Vida van Coldplay.
1: Nou.
0: Ja.
1: En jij moet natuurlijk die nummers echt live
0: Ik moet op dat moment.
1: Ja.
0: Dus ik heb even 2 tellen nodig en dan heb ik ze erbij gepakt.
1: Perfecto.
0: Nou, dankjewel. Ja. Jij doet het ook goed.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Oh, je gaat wel lekker hoor, Hans. Je gaat wel lekker hoor. We zijn al bij 13. We hebben al een kwartier erop zitten. Je moet even doorwerpen. Ja, ben je er klaar voor? We gaan richting vraagteken en pomp op de podium. Ja. Het wordt spannend, dames en heren. Wat gaat Hans gooien op dit moment?
2: Ik heb altijd een hele warme hand van dobbelstenen gooien.
1: Nou.
2: Dus, jee.
1: Je moet wel voor gooien, want we moeten tempo hebben.
2: Ja, oké. Nou, ik gooi nu potver. Weer 6.
1: 6. Waar kom je op uit?
2: Nou, dat moet ik even doen natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dat ben je niet. Vraagteken.
2: Oh, vraagteken.
1: Je mag zelf een liedje kiezen.
2: Uit de lijst?
1: Nee, gewoon nu een liedje kiezen.
2: Vorige week draaiden we dat nummer over de brandweer. Brand in het bordeel.
1: Ja.
2: Nee, zullen we die maar niet draaien?
1: Nee.
2: Oké. Wat zal ik draaien? Hebben we nog een mooie keuze van de muziekredactie van vroeger? Dat vond ik altijd wel hele aparte, hele mooie.
1: Ja, we zijn langs Callum Scott gegaan. At Your Worst, wil je die draaien?
2: Ja, doe dat maar. Ik vind die muziekkeuzes van de muziekredactie... Ik vind het namelijk nationale radio waardig, durf ik wel te zeggen.
1: Ja. Dat...
2: Ja?
1: Hebben we niet.
2: Hebben
1: we
2: die wel net niet? Meen je niet?
1: Dat meen ik wel. Een ander nummer?
2: God, bedenk even wat. Ik kan er zo moeilijk tegen.
1: Hans.
2: Ja?
1: Elke week maken we radio.
2: Doe dan iets van Golden Earring.
1: Golden Earring. Golden Earring, zegt hij.
2: Doe maar één. Bombay is leuk, maar...
1: Bombay?
2: Ja, doe maar. Bombay.
1: Dat is toch moeilijk, hè, kiezen dan, hè?
2: God,
1: als je zo blanco...
2: Ja, dat is het. Ik werd voor een voldongen feit gezet.
1: Ja, ik heb je net een spel... Dan had je geen 6 moeten gooien.
2: Ja, nee, ja, goed.
1: Dan had je geen 6 moeten gooien.
2: Nee.
1: Nou, jij zegt dat je een warme dobbelhand hebt.
2: Ja, dus vandaar dat ik zo hoog gooi. Dan denk ik, het zal nu wel weer lager worden dan...
1: Nou, ik ben er niet.
2: En ik wist ook niet wat het vraagteken inhield. Dus...
1: Oh, ja, nou, heb je niet opgelet?
2: Nee, en misschien kunnen we ook wel op enig moment spelen... dat mensen dus via een appje gewoon een nummer kunnen... En dat is de worp.
1: Ja. Nou, dat kunnen we ook een keertje doen, maar niet nu. Het is Golden Earring met het nummer Bombay... gekozen door Hans Jansen.

0: Het vraagteken is geworden. Bombay, Golden Ring. Lekker hoor, Hans.
1: Ik vond het best wel een leuke keuze.
0: Goed gedaan.
1: Ja. En ik krijg een berichtje van Jasper dat hij in de keuken gewoon heeft staan mee bombeën.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Lekker. Hé, het is weer tijd om te gooien. Je mag weer je dobbelsteen pakken en je mag weer even gaan gooien, Hans.
1: Daar gaat
0: we zitten dicht bij pompen op de volume en nog een keer gooien.
1: Ja, ik gooi 4.
0: 4.
1: Oh.
0: Dan ga je naar pompen op de...
1: 1, 2, 3, 4. Moet je het uitleggen wat het is?
0: Je mag deze waardes...
1: Oh.
0: Is keer 3. Oh, dus je mag nog een keer, je mag nog 2 keer 4 naar voren.
1: Oh, ik dacht het heeft ook iets met Paul B. te maken van de Prozo's. Maar nee. Dat is het niet. Dus 1, 2, 3, 4, 27. 1, 2, 3, 4, op.
0: En je komt op nog een keer gooien.
1: Nog een keer gooien op dobbelsteen.
0: Dat is wel toevallig. Nou, maar dat kan. Keer.
1: Ik gooi nu 4.
0: Weer 4?
1: Ja. 1, 2, 3, 35.
0: 35, dames en heren. Op nummer 35 is te vinden niemand minder, niks minder... En ja, ga zo maar door. Chic met chic. Het nummer.
1: Oh, lekker Freak. Hoor.
0: Dat is toch fijn, hè?
1: Ik vind het een
0: goeie keus.
1: Ja.
0: Als keus, goeie worp. Goeie worp.

0: goede plaat heb je alleen maar, Hans.
1: Ja, nee, dat compliment weer aan de samenstelling van de lijst, van de nummers.
0: Plekje nummer 35.
1: Ja, ik gooi alleen maar met die dobbelsteen.
0: Oeh.
1: Ja. Dus,
0: ja, mag er weer mee gooien.
1: Weer doen. Wat heb je nou weer?
0: Een Efteling-bedje.
1: Heel wat leuk.
0: Gezellig.
1: Ja, wat leuk. Hé, hey, ik ga weer gooien met de dobbelsteen.
0: Waar nou, ik ben, hier ben, heb ben ik benieuwd.
1: Drie.
0: Oeh.
1: Dan komen we 36, 37, 38.
0: 38?
1: Ja.
0: Nou, dat is een mooie plaat. Ik moet hem er even bij pakken.
1: Ja, het is hartstikke spannend. En ik kan het niet zien. Oh, ik zie nu iets komen.
0: Is er nu iets komen?
1: Ah.
0: Het is niemand minder dan Bruno Mars en Lady Gaga met Die With A Smile.
1: Oh.
0: Wederom een pareltje.
1: Ja. Oh ja.

0: warm, je handen ook warm aan het houden om te dobbelen?
1: Nou ja, ik zit er gewoon steeds over na te denken hoe we dit gewoon in productie kunnen nemen. Want het is echt voor de huiskamers is het hartstikke leuk op de vrijdag of de zaterdagavond.
0: Gewoon een spelletje Hans op borden.
1: Ja.
0: Van broodje Hans.
1: En dan maken we iets dat de geluidsfragmentjes er ook in zitten.
0: Ja.
1: Dat is toch hartstikke leuk?
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ik zie hier voor broodje Hans een heel leuk commercieel succes.
0: Jij zit een gat in de markt.
1: Ja, ik zie een gat in de markt.
0: Ja.
2: Oh, oh, oh. Wat ben je toch eigenlijk een mafkees?
0: Nou, waar komt dat nou vandaan?
1: Nou, dat weet ik ook niet. Hadden we even contact met Kastrikum?
0: Ik denk het.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja. Dobbelen maar. Dobbelen maar.
1: Dan gaan we weer.
0: Ja, hoor.
1: Ik ga dobbelen.
0: Daar plekje 38 sta je nu.
1: Hoppa, 4.
0: Hey.
1: Oh, wat hebben we nu? 1, 2, 3, 4.
0: Dan de 40 disco bol.
1: Oh.
0: 42 is de disco bol.
1: Je mag een disco plaatje draaien.
0: Je mag kiezen tussen Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, Trims, Disco Inferno of Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Nou, dan ga ik niet voor Disco Inferno, want dan komen we vast weer bij dat long version uit. Wat was 1 en 3? Donna Summer, derde.
0: Gloria Gaynor, I Will Survive, ja. Earth, Wind & Fire, Boogie Wonder.
1: Nee, dan gaan we toch voor de Prozo's special. Dan gaan we voor AWF.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, vind je dat leuk?
0: Ja, dan moet ik hem even bijpakken natuurlijk.
1: Oh, ja. Hebben we dat? Oh ja. Ja, oh, samen met de Emotion versie.
0: Ja, niet de 8-minuten versie, hè?
1: Nee, deze keer niet.
0: Nee, precies.
1: Maar wel leuk.
0: Boogie Wonderland, nummer 42, dames en heren. U zit niet vast aan de nummers die wij draaien. Je mag hem gewoon zelf invullen, 63 plaatjes. En dan komt hij
1: leuk. Ja.
0: Het is een kind kan de was doen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Inderdaad, de Prozos plaat. Heeft u de Prozos nou gemist? Ga naar www.eimond360.nl.
1: Even terugluisteren.
0: Nou ja, niet alleen de Prozos. Alle programma's terug te luisteren. Volgens mij 2 weken kan dat, hè?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Dus als u op vakantie bent geweest en u heeft iets gemist van Pim Geurts, ik noem maar wat, hè, ouder. Dan kan u 2 weken geleden nog terugluisteren. Dat is toch fijn.
1: Nou is het nu even een probleempje, want Pim is afgelopen 2 weken op vakantie geweest.
0: Ja, maar bij wijze van spreken.
1: Ja, dus nu terugluisteren, dat gaat niet goed.
0: Je kan even goed terugluisteren, alleen dat valt maar weinig toe.
1: Nee, ja.
0: Dobbelsteen in de aanslag.
1: Ja, daar komt hij weer.
0: De open plaats. 1, 2, 3, af.
1: Oh, dat lijkt wel een beetje.
0: Oh, dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is net, een beetje Heemskerk.
0: Dat is net echt.
1: 3, 2, 1. Ja, nou goed.
0: Gooi maar.
1: 6.
0: Zet, dat meen je niet?
1: Ja, echt waar. Ik heb, dat zei ik toch.
0: Waar kom je nou op uit dan?
1: Nou, dan gaan we weer. Dit was 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48.
0: Plekje 48. Ik kijk even op de lijst. Dan gaan we even naar de tweede pagina. Dames en heren, het is allemaal live. Het is allemaal echt. Het is allemaal niet gespeeld.
1: Ik kom altijd de gevangenis tegen.
0: Dit is een fijne praat.
1: Oh,
0: dit is
1: het zijn
0: fijne
1: allemaal
0: plaat.
1: Fijne platen.
0: Ik zou kunnen zeggen, is dit misschien de muziekredactiekeuze geweest? Ooit eens een keer en staat het er niet achter? En denk ik nu van, hey, is dit misschien ooit eens een keer? Ik weet het niet.
1: Oh, dat zou kunnen, hè?
0: Het is Alex Warren met Ordinary.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is zeker een muziekredactieplaat geweest.
1: Ja.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: inderdaad. Heerlijk. Alex Born, altijd fijn.
1: Toch blijft dat ook iets moois binnen ons programma, die muziekredactiekeuze.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Waar ze ze vandaan haalt, ik weet het niet meer. Goed, moet ik weer gooien?
0: Je moet zeker gooien, je bent weer aan de beurt.
1: Nou, dan komt die. Gaat die. Hopta. Oh, dat is minder.
0: Oh.
1: 1, 2, 3, 4. Oh, dan kom ik op de gevangenis.
0: Op de gevangenis?
1: Moet ik dan nu naar de gevangenis?
0: Jij moet nu naar de gevangenis. Gevangenis vanwege plagiaat. De andere speler, die kiest een liedje. Oh. Dat ben ik natuurlijk.
1: Oh, jij bent nu die andere speler. Ja.
0: Dus jij bent af, ben nu aan de beurt.
1: En jij neemt het spel nu over?
0: Ik neem het spel nu over. Ik heb hem al ingestart.
1: Oh.
0: Ik heb hem al ingestart. Ik wist natuurlijk meteen wat ik wilde hebben. Het is Rod Stewart met Maggie May.

0: fijn dat ik ook even mee mocht doen.
1: Ja,
0: dank je wel voor je worp.
2: En natuurlijk een hele mooie keuze. En ik kreeg van een vaste luisteraar uit Assen-Delft dat ze het een verschrikkelijk mooie keuze van jou vonden.
0: Ah, dat snap ik.
2: Ik begrijp het wel.
0: Dat snap ik.
2: Ja. Ik moet weer gooien,
0: zeker? Je moet weer gooien, jazeker.
2: Nou, kijken. Even rollen in mijn handen.
0: Hanzenborden, ja.
2: Kijken of ik wat hoog gooi weer. Daar gaat hij. Hoppata. Oh, hij ligt verkeerd op. Hij ligt op de 1.
0: Oh, 1. Ja. Nou, dan mag je 1 ervoor.
2: Oh, 1. Maar ik heb
0: dan mag je nog een keer.
2: Mag ik nog een keer?
0: Ja.
2: Nou, daar gaat hij weer.
0: En bent u benieuwd van, spelen jullie nou echt, of verzinnen jullie dit nou? Nee, kijk op de socials en daar staat het bord.
2: Ja, dan kun je het ook zien.
0: Ja, hoe dan kan je hem gewoon zelf spelen.
2: En dat is misschien ook leuk, als je het gaat terugluisteren, dan luister je ook precies de beweging op het bord.
0: Ja.
2: Nou, dan gaat hij weer even wat hoger hoor. Ja. 1, 2, 3, 4, hop, 6. Oh shit, het hoofd. Oh, ik durf het niet. Ik denk dat ik eruit stap uit
0: je
2: deze
0: komt
2: uitzending.
0: Op het hoofd van Whitney Houston kom je uit. Dat is, dames en heren, de Whitney Houston Challenge.
2: Oh.
0: Jawel.
2: Ik moet allemaal vragen beantwoorden zeker?
0: Nee. Oh. Het is heel simpel. De Whitney Houston I Will Always Love You. Je moet even opletten, Hans. Je focus.
2: Ja?
0: Daar komt natuurlijk op een gegeven moment zo'n stilte en dan zo'n boom.
2: Ja.
0: Drum.
2: Ja.
0: Jij gaat in die stilte zelf die drum doen. Maar dat doe je met klappen. Snap je het? We laten het liedje gewoon meelopen.
2: Ik weet niet of ik het leuk vind.
0: Ja, wel. Kijk, jij bent natuurlijk fan van Whitney Houston.
2: Ja, maar jij klapt altijd uit de baat.
0: Ja, maar jij moet straks gewoon, als die drum komt in het liedje, geef je een klap. En dan gaan we kijken of je goed zit in het liedje of niet.
2: Oh.
0: We breken hem straks in. We gaan nu gewoon even lekker luisteren.
2: Ja?
0: We gaan nu gewoon even lekker luisteren.
2: Ja,
0: goed. En dan krijg je het vanzelf te horen.
2: Oké. Okay.

0: klaar voor Hans?
1: Ja, ik krijg nu het indruk dat ik warm ben nu.
0: Dit is de cue voor, ja. we gaan er straks heen.
1: Oh.
0: En jij moet straks die klap gaan doen, ja? op het moment van de drum. Oh. Ja, focus.
1: Ik spuug even in mijn handen.
0: Ja, focus.
1: Ja, ik focus. Ga focus. Oh, wat spannend dit.
0: Ongelooflijk.
1: Luisteraars.
0: Monumentaal moment. Focus, Hans. Daar komt hij.
1: Ja, ik hou hier niet van, maar ik doe het wel.

0: ben nog steeds helemaal flabbergasted. Ja. Nee, maar ja, je hebt de Bodyguard ook 1529 keer gezien. Dus ja, moet je dit natuurlijk wel een beetje uit je hoofd kennen.
1: Dat is ook zo.
0: Maar het is gewoon waanzinnig.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ja, ik zag het aan jullie gezicht. Want de muziekredactie had 18 jaar plaatsgenomen. En jullie keken mij echt. En je bent toch onder de indruk.
0: Ja. Ja. Nou, ja, ga lekker dobbelen. Dan kon ik een beetje bijkomen.
1: Ja, ik doe het heel zelfvertrouwd. Ik bedoel, het maakt niks uit.
0: Nee.
1: Ik gooi 2.
0: 2.
1: 1, 2. Dus nummer 60.
0: Nummer 60. Man, ik moet even bijkomen.
1: Ja.
2: Ah, top.
1: Ja. En dat gezicht over de muziekredactie, die dacht van nou, hij slaat zo uit de maat. Zoals jij eigenlijk ook altijd doet, Tim. Dat,
0: hoezo ik?
1: Nou ja, jij slaat. Jij kunt gewoon midden in Ahoy sta jij gewoon precies uit de maat te klikken.
0: Dankjewel, want dat is een kunst.
1: Ja, het is absoluut een kunst. Maar dit was ook een kunst.
0: Nummer 60, Spice Girls Wanna Be. Ja!

0: We gaan alle kanten op de Spice Girls, jaren 90. Ik hoop nu, want we zijn bijna bij het einde. We zitten op plekje 60. Dat je in verband met de tijd wel een beetje knap gooit.
1: Want
0: 3 komen op 63. 2, 62. Maar dan moeten we een beetje gas geven.
1: Maar als ik...
0: Gooi maar.
1: Daar komt hij weer. 5.
0: 5. Ja. Nou, dus, godzijdank meer dan...
1: Dus dan is het gewoon 63.
0: Dus dan komen we op 63. De Jay Giles Band met Centerfold staat daarop.
1: Lekker.
0: Dat is natuurlijk ook geen straf om te draaien. Vind je niet waar?
1: Nee, heerlijk.
0: En dan hebben we eigenlijk al onze... zit het erop, Hans op orde?
1: Ja, gek hè?
0: Moeten we dit vaker doen?
1: Ja, dit moeten we echt vaker gaan doen.
0: Dan gaan we dat doen.
1: Ja, gewoon...
0: Ik heb de verkeerde gepakt.
1: Al doen we het gewoon maar één keer in het kwartaal of zo. Dat is, is zo leuk.
0: Het is zeker leuk.
1: Ja, het is gewoon
0: voor herhaling heel verrassend.
1: Ja.
0: En maar volgende week gewoon wil ik een timpampet.
1: Ja, en hebben de luisteraars vragen, kunnen ze altijd een appje sturen.
0: www.broodjehans.nl voor meer informatie. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend.
1: Tot volgende week.
0: Dag.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er

0: ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 3.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezak

0: Zakjes tussen het schepsnoep werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. De Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld

0: Ze won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Het zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Sale bij Lubbers. We maken

0: ruimte voor de nieuwe collectie? En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heijmans 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goede dag, dames en heren. Welkom hier bij de Rick Rick Show op de zaterdagavond. Even na zessen hier vanuit de studio op de Handelskade zijn we hier weer voor een nieuwe aflevering. En de zaterdagavond was vorige week natuurlijk heel regenachtig en heel bagger. Die week daarvoor was het bloedverziekend heet. En ik kan nou wel stellen dat we ergens een beetje ongeveer in het midden zitten. Of zeg ik nou iets heel raars?
2: Nee, als we onze derde uitzending zijn, dan zitten we er nu ook midden in.
1: Ja. Zeker, zeker. En ik ben natuurlijk niet alleen in de studio. Ik zelf natuurlijk, Rick Esser. En naast mij, tegenover mij, Rick de Beer. Hallo. En onze WK-analyst tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ruben Dekker.
2: De Nederlandse Süleyman Özturk.
3: Nou, dat zijn grote schoenen, hoor.
1: Ja, dat is zo.
3: Dat zijn grote schoenen.
1: Ik ken die naam niet, maar ik kan wel aan de lading voelen dat zijn, grote schoenen
3: dat
1: zijn.
3: Dat zijn hele grote schoenen, hoor.
1: Dat zijn hele
2: grote schoenen. De Nederlandse Ibrahim Aflay.
3: Nee,
2: dat is met die kleine schoenen.
1: Jongens, hoe is het met jullie?
2: Ja, lekker. Daar hebben we er weer zin in.
1: Ja? Ja, goed.
2: Ik heb hier een mooi WK-blaadje voor me. Ik herken dit blaadje. Ik heb ongeveer een soortgelijk blaadje thuis liggen.
1: Ja, ik ook.
2: Die ligt nog steeds thuis. Gelukkig is onze WK-analist zo goed voorbereid, jongens. Het is niet te geloven. Hij heeft gewoon extra blaadjes uitgeprint. Dan heb ik het natuurlijk over onze WK-special. Maar dat weten de luisteraars ongetwijfeld.
1: Zeker. We zijn zelfs op de website geweest. Hebben een artikeltje gemaakt voor ons, voor de mensen die het gezien hebben. Goedenavond, hallo, welkom. Leuk dat jullie even willen luisteren. De WK-special, die begint om 7 uur.
3: 7 uur?
1: Om 7 uur, ja. Want we hadden eerst een... ik zei tegen Ruben, joh, maak even een item en kijk of je dan ongeveer een kwartiertje kan vullen. Zei hij, nou, het eerste keer wordt het wel iets langer. Want je moet even voorbereiden, even dingen uitleggen, even voorspellingen maken. Alles even bespreken. Dus hij zei, het duurt iets lang. Ja, ik zeg, prima. En toen had ik het van een week over. Toen dacht ik, maar een kwartier is toch eigenlijk veel te weinig met wat je kan bespreken in zo'n uitzending. Dat slaat toch helemaal nergens op.
3: Je kan heel veel bespreken.
2: Dat bleek.
1: Dus mijn volgende uitdaging aan Ruben was, weet je wat te doen? We starten gewoon om 7 uur en we kijken wel of we een uur kunnen vullen. Want ik denk echt wel dat je genoeg materiaal hebt om
3: dit te doen. Ik denk dat als wij kunnen dit van 6 tot 10 kunnen we dit vullen.
1: We kunnen alleen maar lopen het WK. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik per direct.
2: Weekend Warriors wordt WK Warriors. Ja, en dan zijn we helemaal klaar. Ja.
1: Dan gaan we alleen maar WK-nummers mixen.
3: Zo is het.
2: Dus Tim, als je nu onderweg bent in je auto.
3: We hebben je show gekaapt.
2: Als scheldend onderweg. Dit gaat toch niet echt gebeuren, hè? Nee hoor. We gaan nog steeds gewoon draaien.
1: We gaan nog steeds gewoon draaien. Dus zometeen om 7 uur de WK-special. We gaan dus WK-nummers draaien. We gaan kijken naar gespeelde wedstrijden. Want we zijn officieel begonnen met het WK. We gaan kijken naar wedstrijden die er aankomen. We gaan onze voorspellingen bespreken die we vorige week gedaan hebben.
3: Ja, en, met het rad.
1: Het rad van voorspellingen. En welke punten daar dan uit zijn gekomen.
3: Nou, als we daar naar moeten kijken, kan je expert wel weer weglaten, hoor.
1: Ja, komt helemaal goed, komt helemaal goed. En eigenlijk alles omtrent het WK, ja, tijdens de Rick Rick Show van 7 tot 8 zit je gewoon solide. En ben je helemaal up-to-date van wat er geweest is. Maar nog belangrijker, voor wat er natuurlijk komen gaat.
3: Ja, stop. Is het.
1: Mooi uitgelegd toch zo?
3: Zeker.
2: Ja, dacht ik. Geen juist spel tussen te krijgen.
1: Nee. Hey, het eerste uur van de Rick Rick Show, dat is eigenlijk normaal zoals we dat gewoon doen. En dat heeft te maken met de huisband die wij om 6:30 weer aan het spelen laten. Die hebben voor ons weer een nummertje gemaakt. Wat de hints zijn, ga ik straks even zoeken. Wat ik gekregen heb. Ik bedoel, ik ben heel slecht met blaadjes. Dus dat blaadje heb ik ook even kwijtgemaakt. Dus dan ga ik straks even checken. Doen we een huisbandspelletje. Het is vooral lekker muziekjes draaien. Heb je een verzoekje? Stuur hem even naar de Instagram. @RickenRickShow. Dan kan je jouw verzoekje laten draaien. Ook als het een WK-nummertje is, mag het wel. Ondanks dat de WK-special natuurlijk pas vanaf 7 uur is. Maar goed, vooruit.
3: Eentje dan.
1: Eentje. We matsen.

0: studio. En als het goed is, heb ik mij laten vertellen, vooral omdat ik er deels ook zelf bij was, moet alles nu een beetje gewoon naar behoren werken, zonder al te veel gekraak en al te veel gedoe en al te veel gezeik.
1: Dan gaan we testen.
0: Ja, gaan we het testen?
1: Denk het wel.
0: Ja? Ja, dit uur wordt het uur van de waarheid.
1: Ik denk het wel.
0: Gaan we gekraak horen of gaan we geen gekraak horen? Deze jingle duurt het al akelig lang voordat er wat gebeurt. Ja. Dus dat ziet er, het ziet er goed uit. We gaan lekker nummertjes luisteren. En een van de mensen die vaak wel genoemd wordt als het gaat om WK is natuurlijk David Guetta. Alleen gaan we vandaag geen nummertje draaien van David Guetta omtrent het WK. Maar we gaan luisteren naar David Guetta, What I Did For Love.
2: Hey, this is David Guetta.
3: No.
4: Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. Jawel, ja.

0: van... Ja, hoe spreek je het eigenlijk uit, Rick? Jij hebt hem uitgekozen.
1: De
0: Laas. Is het De Laas?
1: De Laas.
0: Ik dacht misschien wel iets van The LA's of zo, iets in die richting. The City of Angels, weet je.
1: Ja, dat heb ik mij laten vertellen inderdaad. In een bepaald WhatsApp-gesprek, dat klopt.
0: Heerlijk. Goedenavond, dames en heren, we zijn er weer. Jij steekt je hand op, Ruben. Ja. Wat is er aan de hand? Vertel.
2: Je moet dit nog steeds naar mij sturen.
0: Ik weet het. Ik weet het. Nou, ik heb er niks over te zeggen eigenlijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik moet het nog steeds naar je sturen.
1: Voor de luisteraars, dit is Rubens favoriete achtergrondjingle.
2: Nou, eigenlijk is het zo dat ik heb deze gevonden.
1: Jazeker.
0: Ja.
2: En het is een heel album.
0: Ja.
2: Dus dat ik... Zo van, jongens, dit moet je gebruiken. Dat is leuk. En ik ben ze kwijtgeraakt.
0: Ze zijn ook niet meer te vinden.
2: Nee, het is helemaal...
0: Het is helemaal eraf.
2: Het is weg, ja. Overal op alles.
0: Waarschijnlijk is het gemaakt door de neef van Bolle Jos. En dachten ze, wow, er kan geld aan verdiend worden. Dat gaan we eraf halen. Dus het is ook niet meer te vinden. Maar ik heb een zipbestandje met die dingen. Ja. Ik weet alleen niet of ik die hier heb of thuis. Ik heb hem ergens. Ik ga straks op mijn laptop kijken of ik hem voor je heb. Stuur ik hem direct naar je toe.
2: Ja, dat is goed.
0: Direct.
2: Ja, dat is goed.
0: Direct.
2: Ja, dat is goed.
0: Ruben.
2: Yo.
0: Jij zit natuurlijk nu eigenlijk op de kant waar Rick de Beer misschien wel moet zitten. Want jij kan meekijken met schermpje.
2: Ja, dat kan ik.
0: En dan kan jij mij vast vertellen welke hints we voor vandaag hebben voor de huisband.
2: Oké, we beginnen met dat die best moeilijk is.
0: Oh.
2: The difficulty is hard.
0: Oh.
2: De YouTube views zijn 2,9.
0: Ja. Miljard.
2: Miljard, dankjewel.
0: Ja, een biljoen, maar dat hebben wij niet.
2: Ja. Miljard.
0: Ja.
2: Onthoud het. En gereleased in 2016.
1: Ons jaar.
0: Is dat ons jaar?
1: Zeker. Elk jaar waarin wij geboren waren is ons jaar.
0: Vanaf 2001, allemaal prima.
1: Ja.
0: Allemaal prima.
1: Dan hebben
2: dus
1: we
2: dat is 2016.
0: Ja. Oké. Ik ben benieuwd dat zometeen om 6:30 voor de mensen thuis denken... Oh, ik kan wel een liedje raden uit 2016 met 2,9 miljard views en een moeilijke... doe gewoon gezellig mee thuis. Zet even een weddenschapje neer. Totootje, plaatselijke toto. Gooi even wat geld op tafel en even spelen. En voor de rest zijn we weer up-to-date volgens mij.
1: Zeker.
0: Hebben jullie nog iets leuks meegemaakt? Laten we gewoon gelijk even... Meestal pakken we de week er ook even bij. Wat hebben jullie gedaan deze week?
2: Nou.
0: Gezocht
2: naar de Pilsjama.
1: Hard gezocht.
0: Hard gezocht. Maar is het gelukt?
2: Ja, zeker.
0: Het is gelukt.
2: Ja, dat is even lekker.
0: Lekker. Jij hebt de Pilsjama.
2: De Pilsjama en de WK-merjas, hè?
0: De WK-merjas. Ja. Juichjek. Wat zijn ze
2: nee,
0: lekker?
2: Nee, die niet.
0: Die niet.
2: Wel, ook niet. Wel de hoed. De DK, wat is het?
1: Buckethead.
2: Ja,
0: de Buckethead
2: met die...
1: Met speltjes, met die pins.
2: Ja.
0: Ga je kijken morgen?
2: Naar?
0: Nederland? 10:00?
2: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk!
2: In mei?
0: Ja. Pilsjama.
2: Juist.
0: Heerlijk. Lekker.
1: Lekker thuis of in de kroeg?
2: Nee, lekker thuis.
1: Lekker man.
0: Lekker thuis. Pilsje op de bank. Heineken pilsje.
2: Ik heb Heineken witpils gehad.
0: Oei, kijk eens even. Lekker. We gaan over naar de muziek. Dirtcaps featuring Rochelle. Fool's Paradise.
3: Nog korter. Want

0: nou ballet?
1: Met Gold hier bij de Rick en Rick Show.
2: Goed gezegd. Jawel. We wisselen wel nieuw met oude muziek af, hè?
1: Wat zei je?
2: Ik zeg, we wisselen wel goed nieuw met oude muziek af.
1: Ja, we maken er gewoon het moois van. Het is een mooie uitzending, mooie complete uitzending in zijn geheel.
2: Ik ben heel erg blij dat ik ter plekke mijn microfoon kan verplaatsen.
1: Zonder dat je... Ja, maar ik kan zelfs... Want even voor de mensen die dus... Jullie kunnen nu nog niet meekijken, dat wordt nog gemaakt. Voor de mensen die luisteren. Ruben liep net vanaf naast mij, zeg maar, naar zijn eigen plek. En bij Radio BV in de studio had je dus, zeg maar, die voetstappen gehoord. En dan ging je zitten en dan had je, zeg maar, van die microfoon gehoord. En, weet ik van, en nu kan je gewoon zitten. Niks aan de hand. Ik kan ook gewoon helemaal... Kijk, want als ik ver genoeg doorloop... Nu sta ik naast Rick de Beer.
3: Hallo.
1: Dat hebben we niet doorgaat.
3: Maar als ik nu een plekje opschuif...
1: Ja. Ja, wacht even. Moet ik even het microfoon...
2: Ja, precies. Definitief terugrenners.
1: Ja.
3: Ben ik nu ook naast de Beer.
1: Ja. Ja. Dan gaan we gewoon naast elkaar staan. Hier, wacht. Dan gaan we z'n drie naast elkaar staan. Zo.
3: Hallo.
1: Hallo. Ja, voor de tv-uitzending had het hartstikke leuk geweest.
2: Als er hier een camera op had gestaan, was het
1: op radio heb je er niet zoveel aan. Zo, het is zometeen tijd voor het spelletje.
3: Welk spelletje?
1: Het huisband spelletje.
3: Ga ik even iemand halen?
1: Ja.
3: Want we missen nog iemand.
1: We missen nog iemand. Want we hebben wel de... Hoe heet het?
3: Zo terug.
1: De streak, hè? We hebben wel de streak.
2: Zeker.
1: We hebben wel de streak.
2: We hebben het wel gewaardeerde lid hebben. We hebben Tim de Wit eigenlijk ook nodig. Maar ja, de commandeur laat op zich wachten. Dat blijkt maar.
1: Ja. Daarom kan je beter naar Europa Eethuis.
2: Europa Eethuis.
1: Daar staan ze op je te wachten met open armen.
2: Vraag open nog, armen. Wil je cola zero op je pizza? Sta je met grote ogen te kijken?
1: Ja, dat wou ik. Nou, ik zweer het je, ik heb gekeken naar het handschrift van die man. Hij is echt dokter. Hij schreef op, 2 paracetamol, 3 dagen rust, dan moet het weg zijn. En ik kreeg pizza. Nou, dat is toch mooi.
2: Heerlijk. In Turkije dokter, maar hier hard aan de slag om ons eten te maken. En daar zijn we heel blij mee, want dat is weer heel erg lekker.
1: Precies, precies.
2: Is hij onderweg?
3: Maar wie is er in Turkije dokter?
2: Onze eethuis, onze Europa eethuis.
1: Europa eethuis, meneer.
3: Ja, ik snap het.
1: We gaan nog even een nummertje doen. We gaan naar Don Diablo featuring Emily Universe. En daarna het huisband Spel. Released 2016. YouTube views 2,9 miljard. En dat zou moeilijk moeten zijn.
4: Jongens.

0: Het is weer tijd voor een spelletje hier bij de Rick Rick Show. En niet zomaar een spelletje. De huisband van de Rick Rick Show die heeft weer een nummertje voor ons klaargezet. En wat ze daarmee gedaan hebben, dat gaat mijn trouwe compagnon Rick de Beer jullie uitleggen.
1: Ik ben geschokt dat ik hier nu dit moet gaan uitleggen. Dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Oh, spelletje!
1: Helaas, toch wel. Heb ik vorige week nog gedaan op dezezelfde plek. Dames en heren, we gaan een spelletje spelen. Het is heel erg simpel. We hebben een getalenteerde huisband. Die staat hier een paar meter van ons verderop. Allemaal in het oranje gekleed. Je had het moeten zien. Het ziet er echt geweldig uit. Jammer dat hier geen camera bij staat. Hoor je dat?
0: Dat was de dirigent.
1: Ja. Maar het was te horen op de radio?
0: Ja, ja.
1: Ah, toch,
0: ja,
1: zeker. Die hebben een nummertje gepakt. Die hebben dat helemaal geleed. En ze hebben ons wat hints gegeven om het uiteindelijk te kunnen raden. En Ruben gaat jullie nu vertellen wat die hints zijn voor deze keer.
2: De hints zijn: het is een release uit 2016. En het heeft 2,9 miljard views.
1: Jeetje.
2: Op YouTube.
3: Kan ik dit nu ook zien?
1: Check.
3: Nee, hè?
2: Ja, dit is het.
3: Dit is het.
1: En met welke instrumenten gaan ze beginnen?
3: Jij hebt hem uitgekozen. Jij kondigt het aan. Want
2: wij gaan beginnen met de drums.
1: Ja, goed.
0: Okay. Spannend, spannend.
1: Per ding dat we het niet weten, krijgen we er een hint of instrumentje bij. Maar wij zijn natuurlijk zo goed hierin. We hebben hem waarschijnlijk meteen geraden. Dat gezegd hebbende, compagnon Rick Asher, druk maar op play.
0: Nou, we hebben een
2: dat kan dus
3: band,
2: niet.
3: Band.
1: Oh ja.
0: Ik doe niks, hè. Ik ga koffie pakken.
1: Wij gaan even weg.
0: We gaan even raden.
4: We zijn er klaar voor.
0: Oké, nou, we beginnen. Kom maar met de drums.
1: Het is zo'n fanfare, Ben.
0: Dat is wel een soort van opbouw.
3: Of Shakira of Armin van Buuren.
0: Hoor eens even.

0: Nee?
1: Nee. Ja, gokken kunnen we sowieso. Er gaat niks verloren. Of we nou een instrument skippen of dat we iets gokken.
2: Je kan alleen een titel gokken, toch?
1: Ja, artiest. En dan krijg je een x-aantal nummers waar we uit kunnen kiezen.
0: Nee, doe gewoon de bas.
1: Ja. Ja? Gaan we gewoon door?
0: Ja.
1: Oké, doe gewoon de bas erbij.

0: Ja, zeg het maar.
1: Sowieso, ja, ja, laat maar.
0: Noem een artiest. Welke zit er in je hoofd?
1: Kungs.
0: Hoe?
1: Kungs.
0: K-U-N-G-S.
1: Ja, kennen we allemaal wel, toch?
0: Nou ja, hier in ieder geval niet.
1: Nee, van, nee. Hoe heet dat nummer nou ook alweer?
0: Ja.
2: Ja, die, ja. Maar dat is ouder volgens mij.
1: Ja.
2: Is dat ouder?
0: Ja. Okay, we gaan sound effects, bells en synthesizers erbij.

0: nog denken, maar...
1: Ja, ik weet, ja, is dit niet van dezelfde maken als cellphone melody? Te zingen in een cellphone melody.
2: Ja, zou kunnen.
1: It shall be. Maar dan niet.
0: Ja, hoe heet die? Nee.
2: Nee, die bestaat,
1: nee, nee, die staat ook niet hier. Oh, jongens. Ja, ik denk misschien wel iets van Kygo of zo, die richting.
0: Kygo?
1: Ja.
0: Kygo, dan kunnen we kiezen uit Irene Mie. Nee. Oei.
2: Nou, volgende.
0: We gaan

0: Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Dames en heren, hij heeft hem, hij heeft hem. This is what you came for van Calvin Harris. En wie nog meer?
1: Selena Gomez?
0: Nee.
2: Rihanna.
0: Rihanna.
1: Goed gelezen.
0: Goed gelezen. Ja, wij kunnen lezen.
2: Ik heb hier een schermpje voor mij.
1: Ja, ik had het met het schermpje ook niet kunnen lezen. Ik heb het opgelegd.
0: Oh ja.
1: Ik had het nog Selena Gomez opgegeven.
0: Ja, Calvin Harris en Selena Gomez. Lekker. De streak staat nog steeds, jongens. Ik weet even niet hoeveel, maar volgens mij hebben we er echt heel veel achter elkaar nu.
3: We hebben toch zo'n luxe band die dat vast wel op kan lezen.
0: Ja, ik denk dat ze vast wel bijhouden. Alleen...
1: Ik zie iemand dat... Oh, je houdt 5 vingers in de lucht. Volgens mij streek op 5.
3: Okay. Ik zie je 6.
0: 6?
1: Maar dat band is het niet eens met elkaar.
0: Oh, ze hebben ruzie. Nou, ze beginnen nou te knokken ook.
3: Jongens, stop nou.
0: Dit is, ja, we gaan ingrijpen. We gaan nu door met de muziek. We gaan even luisteren naar Calvin Harris en... Volgens Rick de Beer, Selena Gomez. Ik ga heel even snel even kijken. Dit is.
1: Ik had hem wel geraden, dus dat maakt niet uit.
3: Je hebt het ook goed gedaan.
1: Dankjewel.
3: Ik zat er weer naast.
1: Maar ja. Jij had iets van Swedish House Mafia.
0: Ja, ik dacht Swedish House Mafia. Maar aangezien jij hem geraden hebt, mag jij hem aankondigen, vind ik.
1: Nee, want ik ga weer Selena Gomez.
3: Dus hier is Calvin Harris met...
1: This is what you came for. Slijp.

0: maken dat je hem ook daadwerkelijk hoort. Dus ja, Enrique, we horen je. Ondanks dat we geen Spaans kunnen, horen we je wel.
1: Ik zat in de studio net te schreeuwen in die mic.
2: Zeg, ligt dat aan mij of staat dit achtergrondmuziekje een beetje hard?
0: Dat ligt denk ik aan jou.
2: Ja, ik zit al een kwartier te violen met het geluidsdingetje hier, maar dat wil nog steeds niet lukken, hè? Dus boven, nummer drie.
1: Wordt live bijgesteld in Duits.
0: Bijgesteld.
2: Ja, ik zou stellen, ik wil nog steeds hoog schul.
1: Dat is maar de mijne,
2: dankjewel. Dat is die van Beer.
0: Is dit beter?
2: Dit is beter voor mij.
1: Mag ik mijn
2: kan je het geluid ook apart regelen, per persoon?
0: Nee, dat kan je zelf dus.
2: Ja, nou, bij mij dus niet.
0: Oh.
2: Hij staat op min 34 decibel.
0: Dat is wel vervelend.
2: Ja, maar goed, ga verder met jullie ding.
0: Ja, we hebben nog een kwartier te gaan. En dan zit het eerste uur erover op. Sorry, 12 minuten en 10 seconden om precies te zijn. En ik kreeg net vanuit de linkerhoek, de linkerflank, kreeg ik al de vraag. Is het al 7 uur?
1: Antwoord is natuurlijk nee.
0: Het is nog steeds geen 7 uur. Maar wat is er dan om 7 uur? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Een rubriekje.
0: En niet zomaar een rubriekje.
2: Ik heb nog een leuk nieuwtje. Nou ja, nieuwtje. Ik heb een leuk iets. Rudimental heeft een house nummer gemaakt.
1: Echt?
2: Ja.
1: Hebben jullie al gehoord?
2: Ja, nou ik wel, maar jullie nog niet. Dus
1: wat vind jij ervan?
2: Ik vind hem wel een banger. Ik vind het een beetje creamachtig. Maar dan, ja, je moet het maar gewoon even luisteren.
0: Voor de mensen die Rudimental niet kennen, waar horen we Rudimental van te kennen?
2: Dat is de drum and bass.
0: Ja, maar het meest bekende nummer, commercieelste nummer.
2: Ik zou je vertellen, die moet jij even opnoemen op het prachtige scherm die je voor je hebt.
3: Ja, deze.
0: Deze. Feel the Love van John Newman. Met John Newman. Jezus. Doe voor rustig, maat.
1: John, doe eens rustig.
0: Dat is wel het meest bekende nummer van onze grote vriend.
2: Maar These Days kent ook iedereen.
0: These Days?
2: Ja.
0: Ja, oké.
1: Duidelijk drum en bass.
0: Ja, dit is drum en bass. Ja.
2: Dit is zeker geen drum en bass, maar ja, hij heeft het wel gemaakt. Dus ze heeft het gemaakt.
1: Ik heb nog een oude bekende van ons waar wij mee samengewerkt hebben. Die zet nogal veel muziekgenres in drum en bass.
0: Sorry. Ja?
3: Wat was de vraag?
0: Nee, jij bent zo, wat ben jij aan het doen? Ja, de scherpjes zitten. Wacht.
1: Nee, ik zei dat we nog een oude bekende hebben die we allemaal mee gewerkt hebben. Die zit nogal veel muziekgenres, denkt hij dat het drum en bass is.
2: Ja, ja.
0: Ja, hij heeft zeg maar op zo'n punt dat hij zijn DJ-naam heeft veranderd.
3: Ja. Ik weet of we het hebben.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Wat is dat mee?
0: Wat was je punt?
1: Meer van, je had net These Days. Je zegt drum en bass.
0: Artiest. Ja, maar omdat het, als het een artiest is, dan is alle muziek die artiest maakt, is hetzelfde genre.
1: Zeker.
0: Dat is het werk.
3: Oh, wie hebben we dan?
1: Rudimental.
0: Rudimental. Tini.
2: Maar jij wat Love You More niet eventjes aanzetten.
0: Ik wil hem wel even aanzetten voor je.
2: Trouwens, ik zeg wel dat hij zo heet, maar ik moet even goed kijken.
0: Hier, kijk even mee.
2: Oh.
0: Ja, dit is even makkelijk, hè?
2: Maar zullen we dan de House VIP doen of de House? Nou ja, volgens mij is Love You More gewoon een normale versie. Dus
0: even voor onze drum en bass kenners, waar staat VIP voor? Niet voor Very Important Person.
2: Nee, dit staat voor VIP. En VIP staat eigenlijk voor, je hebt al een hele mooie tune. En wat doen we? We maken er een nog een mooiere tune van.
0: Jeetje. Waar staat dat voor?
1: On the spot.
0: Ik wist het, maar ik weet het ook niet meer.
2: Ik zou je vertellen, we moeten even overschakelen naar Engeland. Waar staat VIP voor?
3: Waar VIP voor staat, als in?
2: Ja, een drum and bass nummer. Very Important Person. Maar,
3: ja, dat, maar de VIP mix is gewoon...
2: Is gewoon
3: een
2: boom.
3: Het is gewoon een remix.
0: Het staat ergens voor. Hey, we gaan het even onderzoeken. Doen we dus de House VIP remix?
2: Ja.
0: Of doen we gewoon de Love You More?
2: House VIP.
0: House VIP?
3: Nou. VIP is gewoon een mix. Als in, het is gewoon...
0: Ja, maar dat staat ergens voor.
1: Moet er een afkorting zijn, of niet?
0: Want het is een we gaan even op...
2: Ja, maar je hebt ook bootlegs, remixes, remastered.
0: Ja, maar bootlegs en remixes spreekt voor zich.
2: Ja, remix, ja, maar...
3: Een remix is vaak is een goedgekeurde...
2: Ja, dat klopt.
0: Bootleg is gestolen.
2: Ja.
0: Semi-gestolen.
3: Is eigenlijk een remix zonder de rechten.
0: Ja.
2: Zal VIP
3: en
2: niet...
3: En VIP mix,
2: ja, ik weet
3: volgens
2: waar VIP
3: mij, als ik het goed zeg, is een VIP mix van de artiest zelf.
2: Juist, dat wou ik net zeggen.
0: We gaan het even factchecken. Love You More, House VIP, Rudimental.

0: Heading Up High hier bij de Rick Show. En het eerste uur zit er al bijna op. En dat betekent dat wij zometeen overgaan naar een heel speciaal item. Die niet door ons gemaakt is deze keer.
1: Nee.
0: Hij is door iemand anders gemaakt.
1: Door wie?
0: Door Ruben.
1: Oh, wie is dat?
0: Dat ben jij. Jij bent Ruben.
1: Ja, dat klopt.
0: Lekker. Wat gaan we zo meteen doen dan? Hoe zit het in elkaar? Wat moet ik verwachten?
1: Nou, het is natuurlijk nu begonnen, het WK.
0: Zeker.
1: Dus we hebben een hoop om over te praten.
0: Ja.
1: Dus de bezetting van de stadions. Misschien opvallende uitslagen. Mis ik nog iets?
0: Een rat van voorspelling.
1: Rat van voorspelling.
0: De
1: hot takes. We gaan allemaal nog gewaagde uitspraken doen. En één iemand heeft het goed geraden de vorige keer.
0: Oh, spannend. Spannend. En wie dat is, dat horen
1: we. Wie is dat?
2: Is dat degene die we zojuist 10 minuten hebben buiten laten staan?
1: Nee.
2: Oh.
0: Hij heeft gewoon de sleutel, hè?
2: Ja, maar toch stond hij 10 minuten buiten.

0: Om maar eens verrassen, 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon een Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: al te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: van de Rick en Rick Show. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Nee, dat doe ik zelf met Rick de Beer, die naast mij zit. En natuurlijk de master, de game master. Degene die het allemaal gaat regelen, Ruben Dekker.
1: Hallo.
0: Hey, goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond. Heb je er zin in?
2: Jazeker.
0: Alles voorbereid? Alles wel?
2: Jazeker.
0: Mooi.
2: Maar de belangrijkste vraag is, heb je er ook zin in?
0: Zeker.
2: Ja?
0: Ik zit er al de hele week naar uit te kijken. We zijn op de site gekomen, eimel360.nl. Mooi redactiestukje over de WK-special van de Rick en Rick Show. Dames en heren, goedenavond als jullie kijken en luisteren voor het eerst naar de Rick en Rick Show, omdat we een WK-special gaan doen. Dit uur ben je up-to-date van wat er is geweest van het WK, wat er komt van het WK en wat onze bevindingen zijn. En dan ben je weer helemaal set om met een biertje bij vrienden te kunnen vertellen wat niemand anders weet.
2: Zo is het.
0: Toch?
2: Ja,
0: nou, dat is toch even mooi verteld. Heerlijk. Ruben, wat staat er op de planning voor dit uur? Want de WK-special, wij kunnen wel natuurlijk de standaard dingen gaan doen van de Rick en Rick Show. Maar dan zou het geen WK-special zijn. Wat heb je voor ons bedacht?
2: Nou, waar is mijn muziek heen? Wij gaan terugblikken op de gespeelde wedstrijden. We moeten nog de uitslag bekijken van onze voorspellingen met het rad van voorspellingen. En ik kan alvast vertellen, er is één iemand die het goed heeft voorspeld toen we dat gingen doen. Maar er is nog iemand
0: spannend
2: die dit al voorspeld had, voordat wij het voorspeld hadden.
3: Zo?
2: Ja, kun je nagaan. Dus dat gaan we doen. We hebben nog wat updates voor blessures. Misschien wel tegen Nederland. Misschien wel bij Nederland.
3: Weet je
2: wel.
3: Wij weten het.
2: Wij weten het.
0: Wij weten
2: het. En dan hebben we nog iets. Daar kwam jij mee. Met een nieuwsitem.
0: Ja.
2: Over spullen die gestolen zijn.
0: Oh, het is gewoon gestolen.
2: Daar gaan we het ook nog even over.
0: Daar gaan we het ook over hebben.
2: We gaan nog even kijken of er Eredivisie-spelers gespeeld hebben.
1: Bij Nederlandse coaches nog niet. Want dat is pas morgen.
0: Ja.
2: Wel twee, hè? Meteen.
3: Meteen twee, meteen op dezelfde dag.
2: En Koeman.
0: Ja, en hoe kan dat?
2: Ga jij maar het even uitleggen.
0: Hoe kan dat? Nou, dat is heel makkelijk. Nederlands elftal speelt natuurlijk. En
2: Curaçao.
0: En die valt onder het Koninkrijk der Nederlanden.
2: Met Dikkie Advocaat.
3: De oudste bondcoach op het hele WK.
0: Hoe oud was hij ook weer? 86 of zo, toch?
3: Nee, joh.
0: Nee, weet ik niet.
2: Nee, ik ga nu voor je kijken.
0: In de 70.
2: Nee. Ja, voor mij is hij
0: 70
2: of zo.
0: Ik heb geen idee. En we zijn natuurlijk een radioprogramma, we zijn geen podcast. En dat betekent dat wij ook muziek gaan draaien. En niet zomaar muziek, namelijk van de FIFA Sound Official FIFA World Cup 2026 album.
2: Hij is 78.
0: Oh, nou, zat ik toch aardig in de buurt.
2: Zat je wel
0: aardig in de buurt.
2: 78.
0: Dus voor de mensen die up-to-date willen zijn van het WK, ga dit uur luisteren. Waar gaan we zo meteen mee beginnen?
2: Wij gaan beginnen met een terugblik.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, prima. Dat is wel het makkelijkste, hè? Ja, even terugkijken. Ja, op de eerste wedstrijden die gespeeld zijn. De openingsceremonies kunnen we het over hebben.
2: Ja.
0: Maar we gaan als eerste even muziek draaien uit het official FIFA World Cup 2026 album. Lisa, Anita, Rema en natuurlijk het complete album valt onder FIFA Sound.

0: Anita en Rima. Officiële FIFA World Cup 2026 nummertje. Mijn vraag aan jullie gelijk, want we zijn natuurlijk een radioprogramma. Wat vonden we van dit nummer?
1: Niet
0: helemaal.
2: Deze was, dat hoorde ik net toevallig, wat ingefluisterd.
0: Ja.
2: Dit was het openingsnummer bij de openingsceremonie van Canada.
0: Ah.
3: Nee, Mexico.
2: Oh, Mexico.
3: Eén van de. Ik weet niet of het openingsnummer was.
0: We hebben nou al conflict hier. Dat gaat helemaal fout.
1: Bij Mexico. Verwacht.
0: Ja, bij Mexico.
2: Maar, goed, ik dacht bij Canada, maar het was bij Mexico.
0: Oké. Nou, mooi. Wat gaan we doen?
2: Maar erover gesproken. Hebben jullie allemaal gekeken?
1: Zeker, de opening.
2: Ja, nee, de opening? Ja.
0: Nee, sorry. Nee, schuldig. Nee.
2: Waarom niet?
0: Ik kom er niet aan.
2: Dus
0: ging
2: wij
0: niet.
2: Doen een WK-rubriek?
0: Ja, ik probeer. Ja, ik heb zelfs nu in de auto gewoon de radio aan, puur om WK-nieuws mee te krijgen. Daarom heb ik dat doorgestuurd naar jou.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Die mag jij straks zelf. Daar mag jij het zelf over hebben.
0: Ja.
2: Dat is wel leuk.
0: Prima.
2: Maar goed, we gaan even terugblikken.
0: Ja, wat is er allemaal gebeurd?
2: Er zijn een aantal wedstrijden gespeeld.
0: Ja.
2: Om te beginnen met Mexico.
0: Ja.
2: Nou dacht ik natuurlijk zelf dat Mexico niet zou winnen.
1: Jij was sceptisch inderdaad.
2: Ja, ik dacht dat gaat hem niet worden. Ik word alleen even gebeld.
0: Dat is onhandig tijdens een radio.
2: Alleen nu heb ik dus even de uitslag.
1: Oh, de uitslag van Mexico-Zuid-Afrika? Oh, je wilde alle uitslagen? Ja,
2: gewoon alle uitslagen.
1: Ik heb ze hier voor me, dus je kan, je kan erover meepraten.
2: Dus, Mexico tegen
1: Zuid-Afrika.
2: Zuid-Afrika.
1: Mexico won die wedstrijd met 2-0. Daar vielen maar liefst 3 rode kaarten.
2: Ja, dat was mooi, hè?
1: Ja, en natuurlijk is Rick Escher heel erg op de hoogte. Hij weet precies hoeveel rode kaarten er zijn gevallen in het vorige WK.
0: Vorige WK, totaal.
1: Denk je?
2: Ja, totaal.
1: Als in deze wedstrijd in 2026...
2: Maar wel een kleine zijde hadden er meer moeten zijn, hè?
0: Dus de vraag is voor de wedstrijd die nu die gespeeld was.
1: Nee, het WK 2022, het vorige WK.
0: De vorige WK.
1: Hoeveel rode kaarten zijn daar totaal gevallen?
0: 12.
1: 5.
0: Oh.
1: En nu zijn er al 3 gevallen wedstrijd.
2: Ja, in de openingswedstrijd.
0: Maar hoe kan dat, jongen?
2: Ja, nou, kan ik even vertellen. De eerste rode kaart was op zich wel...
1: Was legitiem. Maar heel logisch.
2: Was gewoon een rode kaart.
1: Doorgesproken spreken.
2: Die tweede rode kaart was achteraf gezien ook 100% rood. 100%.
1: Ja, harde klap.
2: Dus hij gaf me gewoon een poffer op zijn neus.
1: Ik heb het gemist.
2: Het allermooiste. Ja. Er gaan nu allemaal memes rond, toch? Hoe ze keken toen ze die rode kaart kregen. Ja, je hebt nog nooit iemand zo verbaasd gezien. Hij was oprecht verbaasd dat hij een rode kaart had.
0: Voor die pomper.
2: En de derde rode kaart, die was van Mexico.
0: Ja, die was ook wel...
2: Die was ook wel terecht.
0: Ja.
2: Je kan zeggen van, hé, had hij een goal gemaakt?
1: Nee, niet van die kant.
2: Maar hij was wel... Als je het goed bekeek, en je ging met lineaal werk en lijntjeswerk, wat ze ook doen bij buitenspel,
0: ja,
2: dan was hij wel doorgebroken.
1: Je kan inderdaad het argument
2: dus
1: maken.
2: Het was inderdaad wel een rode kaart.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar
0: ja,
1: hoe zuur is het voor Zuid-Afrika zijnde? Je weet dat je basiself het zijn altijd je sterkste man. Als je een klein voetballand hebt, dan is de bank niet zo sterk. En je hebt nu al 2 spelers die geschorst zijn. Nou, hè? Ja.
2: Maar heel eerlijk, hè? Ik vond Zuid-Afrika niet kansloos.
1: Nee, maar ik had vooral geen plan.
2: Nee, maar ze hadden een plan.
1: Geen goed plan.
2: Tot de middenlijn. En toen was het van ja, we moeten ook naar voren.
1: Ik had niet verwacht dat ze verder komen.
2: Ja. Nee. Dus dat is wel jammer. Maar ze waren niet kansloos. Ik denk als je toch een wedstrijdje geeft. Nou ja, goed, met die rode kaarten wordt het natuurlijk iets minder. Maar als je nog een wedstrijdje geeft, zit er wel een beter plan in, hoor. Zijn ze niet kansloos.
1: Even kijken, Zuid-Afrika's volgende ronde is tegen Tsjechië. Geef je ze daarvoor kans?
2: Ja, gelijkspelletje.
1: Oké. Dat was de volgende ronde.
2: Ja, gelijkspelletje, denk ik.
1: Volgende wedstrijd. Dat was op het programma Zuid-Korea-Tsjechië.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. En ik hoorde jullie allemaal zeggen...
0: Zuid-Korea?
2: Ja, Zuid-Korea. En wie heeft er gewonnen?
1: Uiteindelijk heeft Zuid-Korea met 2-1 gewonnen.
2: 2-1, ja.
0: Ja.
1: Ik had Tsjechië 2-1, dus helaas.
0: En die hebben inderdaad de rat van voorspelling. Maar dat komt dus zo meteen. Dan gaan we daarnaar kijken.
2: Wel een mooi bruggetje met de Eredivisie-spelers.
0: Ja.
2: Was een wisselspeler. Die speelt in de Eredivisie. Wang.
0: Van Zuid-Korea dan, hè?
2: Ja, bij Zuid-Korea.
0: Achternaam, ja.
1: Goeie link.
0: Ja, ik wil niet racistisch zijn, maar het klonk wel als een Zuid-Koreaanse naam.
2: Ja, is ook zo. Die speelt in de Eredivisie bij Feyenoord. En die heeft een goal en een assist gemaakt.
0: Nou.
2: Meteen even leuk bij.
0: Dat is
2: een leuk beetje.
0: Ja. Heb je dat gelijk even erbij geschreven? Ja. Voor de Eredivisie-spelers?
2: Jazeker. Ik kan het gewoon opzoeken. Wat wil je nog meer weten over Eredivisie-spelers?
0: Weet niet. Zit in die wedstrijden die gespeeld zijn, behalve dan Zuid-Korea, zitten daar nog meer Eredivisie-spelers tussen?
2: Jazeker. Ga ik er even bij pakken.
0: Ga je die er even bij pakken. Want even een kleine samenvatting. Tenminste wat ik hier zie staan. Correct me if I'm wrong.
2: Ja.
0: Amerika-Paraguay. Zometeen gaan we het even over Amerika hebben. 4-1.
2: Ja, ja, hoe dan hè?
0: Canada-Bosnië en Herzegovina. 1-1. Zuid-Korea-Tsjechië. 2-1. En Mexico-Zuid-Afrika 2-0. En daar staat ook hier op mijn scherm. Staan daar flink wat rode kaarten bij.
2: Ja. Openingswedstrijd is wel mooi hè?
0: Ja. Ja, over openingswedstrijden gesproken. Openingsceremonies, daar ging ook heel veel over.
2: Ja, ik denk toch dat de FIFA heel goed moet gaan nadenken wie ze verder gaan. Of?
0: Ja, eigenlijk moeten ze nu gewoon afkappen en alleen nog maar verder gaan met één land.
2: Ja, ze moeten eigenlijk gewoon naar Mexico gaan.
0: Ja.
2: Mexico is veel meer een voetballand dan dat Amerika is.
0: Ja, want ik heb even gekeken. Er zijn echt best wel veel speelsteden. Er zijn er 3 in Mexico, 2 in Canada en de rest is in de Verenigde Staten.
2: Ja, maar als je ook kijkt naar de capaciteit, ja, voor de luisteraars is dat lastig, maar zoals het Azteca Stadion, 83.000.
1: Ja. Dat is het grootste stadion.
2: Nee, 83.000. Nee, dat is die van Dallas, 94.000.
1: Oh, ik heb allemaal verschillende bronnen die zeggen ook weer dat het New York weer de grootste is.
2: Ja, maar voor mij klopt het ook niet helemaal, want volgens mij is de originele capaciteit van het Azteca Stadion is volgens mij ruim 85.
1: Ja, dat is toch ziek.
0: Ja, maar waarschijnlijk blokkeren ze de helft.
2: Waarschijnlijk wel. Er zat ook heel veel voor commentaar, hè? Als je niet, jij hebt niet gekeken, hè?
0: Nee.
2: Nee, jij hebt wel gekeken.
1: Ja, zeker. Ja,
2: zag je toch boven in het stadion, zag een heel stuk wit. Daar zit volgens mij altijd die commentatoren.
1: Ja.
2: Dus daar heb je natuurlijk ook plekken voor nodig. Maar daarover gesproken, ik denk dat de eerste en de enige uitverkochte wedstrijd zal zijn de openingswedstrijd van Mexico.
1: Dat denk ik ook.
0: Die is ook in Mexico?
2: Die was in Mexico.
0: Die was in Mexico. Ja,
2: ik denk dat dat de enige is die uitverkocht is geweest.
0: Ja. En voor de rest zitten ze nog met heel veel kaarten die nog verkocht moeten
2: worden. Duizenden lege plekken.
0: Mocht je nog heen willen, het kan nog steeds.
2: Moet je wel versparen.
0: Ja, het is een duur grapje.
2: Moet je wel even geld nemen.
0: Ja, ik heb een collega van mij die is die kant op. Een halve Leo Heineken kost daar $18.
2: Ja, ik heb daar toevallig ik kwam het tegen inderdaad. Ik heb opgeslagen. Dat is leuk voor de show.
1: Is hij daarheen om alleen Nederland? Of is hij daarheen om alleen Nederland te supporten?
0: Ja.
1: Ah, oh, nice.
0: In de eentje.
1: In de eentje?
0: In de eentje.
1: Wat?
0: Ja.
1: Shout-out.
0: Ja.
2: Ik zag dus dat de prijzen voor een hardstelt, dus alcoholische bruisdrank, verkocht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Dat kost €17,75.
0: Jezus.
2: Dat is normaal.
0: Niet normaal. Gaan zo meteen verder met het WK. WK special. Allemaal onder leiding van Ruben Dekker. We gaan luisteren naar nog een nummer uit het album FIFA World Cup 2026 album. Future Tyla. Dit is Game Time.

0: future.
1: Tyla, Game Time, hier bij de Rick Rick Show van het officiële 2026 World Cup album. En het is tijd om verder te gaan. Net hebben we teruggeblikt op de gespeelde wedstrijden. We zijn nog één wedstrijd vergeten, daar gaan we het even over hebben. Daar wilden we het even wat langer over hebben. En daarna, als ik het goed gehoord heb, even de Eredivisie spelers.
2: Jazeker, dat klopt.
3: Mooi. Nou, heeft Amerika ook een openingswedstrijd gespeeld?
2: Ja. Zo.
3: Want ja,
2: gastland.
3: WK is natuurlijk ook in Amerika.
1: Zeker.
3: En nou dacht ik dus, Heelmans, ja, die gaat nooit winnen.
1: Amerika niet.
3: Ja, die gaan nooit. Denk Paraguay. Denk hè.
1: Ja.
3: Gaan ze niet winnen.
2: Zuid-Amerikaanse ploegen zijn meestal heel erg goed.
1: Die zat ook in het rad van voorspellingen, toch? Vorige keer. Dat had een keuze kunnen wezen.
3: Ja, oké. Goed, er is niet op gevallen. Daar kom ik straks op. Maar ik dacht, dit wordt niks.
1: Ja.
3: Amerika, geen voetballand. Er zijn een paar voetballers die in Europa spelen. Er zijn ook niet heel veel. Er zijn ook niet heel veel goede spelers. Die moet opnoemen van Amerika, toch?
1: Ik bedoel, het heet in Amerika heet het al soccer. Dus daar gaat al iets fout.
3: Ga even kijken wat een duurste speler is.
1: Van Amerika?
3: Ga ik even voor je opzoeken.
1: Ja. Ja, want buiten het feit dat we dus dingen opzoeken op internet, hebben we ook daadwerkelijk vaste dingen ingeslagen. Dingen die we echt gewoon hebben. Boekjes, papieren, verzamelingen.
2: Terwijl je aan het scrollen zeggen. Terwijl je aan het bladeren bent.
1: Ja,
2: denk je dat het Peppi is? Denk je dat het Pulisic is? Wie denk je dat
3: ik
2: is?
3: Denk Pulisic, man.
2: Dat zou heel goed kunnen, ja.
3: Of, ik hoorde mezelf niet.
1: Ja, sorry, ik drukte even een knopje.
3: Ik denk, of Balogun.
2: Goeie shout. Goeie
3: dat twee ingelegd, hè?
2: Ja, Skarik zat zijn waarde nu de pan uitstijgt.
3: Ja, Pulisic.
2: Toch Pulisic, hoeveel miljoen?
3: 40.
2: 40 miljoen.
3: 40 miljoen. 40 miljoen.
2: Speelt bij AC Milan.
3: En wat denken jullie dat de gemiddelde transferwaarde is?
2: Van de hele Amerikaanse selectie?
3: Ja, van de hele Amerikaanse selectie. Van de gemiddelde waarde.
2: Ik denk dat het nog best wel hoog zit. Ik denk dat je wel rond de 18 miljoen praat.
3: 18?
2: Ja. Zit ik hoog of moet hoog? Misschien de SR, wat denk je SR?
1: De transferwaarde van Amerika?
3: De gemiddelde transferwaarde.
1: Jij zei 18.
3: Van de hele...
1: 18 miljoen. Ja, ik ga voor 8 miljoen.
4: 16. 16 miljoen.
5: Ik zat te denken aan 8.
3: 14,8.
4: 14,8.
3: Ja, 14,8. Ja.
1: Netjes.
3: Van Paraguay, als we dan toch bezig zijn.
1: Ja.
2: Paraguay had ik heel hoog ingeschat. Ja, ik toch dus tegenvallen. Ik denk dat de gemiddelde selectie van Paraguay op zo'n 8 miljoen zit.
1: Nee, 3 miljoen.
2: Misschien nog wel lager inderdaad.
4: 4,5.
5: 5.
3: 5,9.
1: Oh,
2: shit.
1: Ja. Netjes.
4: 5,9.
1: 5,9 inderdaad.
3: Ja, weet je hoeveel spelers in Amerika kennen we?
2: Maar Amerika heeft positief verrast, Ruben.
3: Ja, zeker. Het
2: was echt Premier League voetbal op een paar momenten. Natuurlijk een paar oud-Eredivisie spelers die ertussen zaten.
3: Ja.
2: Serginho Dest natuurlijk. Werd ook al gewisseld en heeft wel gewoon gespeeld. Peppi kwam er ook in. En is Tillman eigenlijk mee? Eens even kijken.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Heeft hij ook gespeeld?
3: Dat volgens mij niet.
1: Nee. Nee, ik zie hem niet staan.
3: Nee. Maar daarover gesproken, daar gaan we nu naartoe. De Eredivisie Watch.
1: Hey, gek huis.
3: Natuurlijk bekijken. Hij heeft niet gespeeld. Wie er wel gespeeld hebben, is Peppi. Onze vriend.
1: Peppi?
3: Peppi.
1: R. Peppi. Van PSV.
3: En?
1: Weet je ook welke minuut? 72e minuut is gewisseld. Sorry, ik heb echt een heel ander site gevonden ineens. Ik kan helemaal mailen alsof ik er verstand van
3: heb.
1: Waar
3: heb jij dat gevonden?
1: Ja, internet.
3: Hey, wat handig.
1: Internet, kijk, ik heb hem hier ook voor. Ja. Allemaal kijken. Hier, dit is de hele opstelling geweest.
3: Nou, dan kan ik jou nog een vraag stellen. Zijn er meer Eredivisie spelers?
2: Tilman toch wel gespeeld?
1: Nee.
3: Nee.
1: Oh, jawel. Hij heeft wel gespeeld. Hij is 82e minuut. Ja, 82e minuut is gewisseld.
3: Basisopstelling. Ho, ga bij de fout.
1: Basisopstellingen. Hebben er meer Eredivisie spelers gespeeld tijdens Amerika-Paraguay? 1, dus 2, Dest.
3: Peppi dan.
1: Peppi. Wat is dit?
3: Nee,
1: dat was hem wel. Volgens mij.
3: Ja.
2: Maar van alle landen die tot nu toe hebben gespeeld, is Amerika het best bevallen bij far.
3: Ja, en de meeste doelpunten.
1: En qua doelsaldo.
2: En dat zie je niet vaak op een WK. Meestal de bookmakers help je altijd met gokken en zeggen, jongens, altijd 1-0'tjes, 2-1'tjes of 1-1'tjes invullen. Het is nog wel 4-1 geworden.
1: Ik heb ook iets interessants wat deze site laat zien. Ja. De poeltjes. De quoteringen op de goksite.
2: Kijk.
3: Maar als je kijkt, Zit er niet heel veel verschil tussen, hoor.
1: Nee. Ik weet het niet. Nou, 1, 2, ja, geen idee hoe dat allemaal voor je werkt. Ik doe ook niet gokken, jongen. Zoek het uit.
3: Ja. Maar goed, ik had niet verwacht.
1: Wel twee Argentijnse trainers. Ja. Tegenover elkaar.
2: Pochettino, oud-coach van Tottenham Hotspur, heeft Ajax nog heel erg veel pijn gedaan. En heeft mijn oma laten...
1: Oh, wat een klootzak, hè?
2: Niet alleen mijn oma.
1: Wat een klootzak. Mooi. Waren dat ook de Eredivisie-spelers?
3: Nee, zeker niet.
1: Oh.
3: Want er heeft er nog eentje gespeeld bij...
1: Zuid-Korea natuurlijk.
3: Ja, Zuid-Korea. Ja. Die hebben we wel besproken.
1: Die had gehad, ja.
3: Maar die heeft wel goals en assist.
1: Die van Zuid-Korea?
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Kijk maar. Van Feyenoord niet zo in vorm dit seizoen. Maar nee. Wat hij nu laat zien...
3: Ja, mijn broertje, die is dus van Feyenoord. Die zegt van, als je dat nou bij ons laat zien, dan...
1: Ja.
3: Ja, zie je. Goaltje en een assist.
1: In Bram Wang.
3: Ja.
1: Krijgt de bal en wipt hem over Matej Kovar, die niet op zijn lijn stond. Lekker afgerond, hoor.
2: PSV-keeper trouwens.
1: Is dat zo?
2: Jazeker.
1: Ja, ik weet even niet hoe je Tsjechische namen nou goed uitspreekt.
2: Kovar.
1: Ja?
2: Ja,
1: je moet gewoon uitspreken zoals het staat.
3: Hij heeft ook nog een PSV'er gespeeld bij Canada tegen Bosnië.
1: Ja.
3: En nog eentje bij Mexico.
1: Maar die is niet ingevallen. Dat is de bank.
2: Dat telt niet. Ja. Dus Oud-Feyenoorder van Canada gescoord. Larin.
3: Ja, ook nog. Ja, klopt. Wel een goaltje, had je gezien?
2: Ja.
3: Wel een doelpunt, ja.
2: Die komt op bij Feyenoord ook niks van.
3: Nee, wel zonde. Ik dacht wel, die gaan wel makkelijk winnen. Maar dat, nee. Nee.
1: Er staat ook een beschrijving bij voor de rode kaarten die eventueel vallen.
3: Nee, je moet de tweede rode kaart voor Zuid-Afrika moet je verlezen. Die voor een...
1: Elleboog.
3: Ja, elleboog.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, er staat elleboog. Dat denk ik wat staat.
3: Ja.
1: Dat denk ik wat staat. Maar, elleboog.
3: Die keek zo verbaasd. Die heeft nooit... Die dacht, joh, VAR.
1: Wie ben jij?
3: Hebben ze niet die.
1: Ja.
2: Zuid-Afrika kennen ze dat niet, hoor.
3: Nee, hebben ze niet.
1: Lekker.
3: Ja.
1: Zijn we up-to-date?
3: Nee, er komen nog meer
1: Eredivisie spelers. Zoveel Eredivisie, maar ik weet het allemaal niet, joh. Ik laat me helemaal met de stroom meegaan.
3: Hoeveel zijn het er? 32?
2: Ja, dat is best wel veel.
3: 32 of 35 of zo.
2: We worden goed gerepresenteerd.
3: En PSV heeft er 10, dacht ik.
2: Dat is de hofleverancier.
3: Ja, met 10 spelers volgens mij. Nou, dan natuurlijk vanavond. Brazilië tegen Marokko. Spelen de twee spelers van
1: weer PSV.
3: Meen je niet?
2: Ja. Blijf ik voor wakker.
3: Zondag ook nog... ook twee spelers in de Eredivisie. Eentje van Feyenoord en eentje van Heracles Almelo. Bij Australië tegen Turkije. En dan Duitsland tegen Curaçao. Daar spelen 8 spelers uit de Eredivisie.
1: Ja, en er was nog iets leuks met Curaçao, toch?
3: Was er nog iets leuks
1: met Curaçao? Met de spelers van Curaçao?
3: Was het niet met Curaçao?
1: Dat was toch alle spelers van Curaçao? Daarvan is er eentje.
3: Oh ja, klopt ja. Er is er maar eentje daadwerkelijk geboren op Curaçao. Curaçao. Ja.
1: De rest komt allemaal uit Nederland op Curaçao.
3: De rest is allemaal
1: achtergrond.
3: Klopt. Ja, scherp.
1: Ja.
3: En natuurlijk met Nederland komen ook een paar Eredivisie spelers aan bod.
1: Lekker.
3: En dat zijn er best wel veel nog.
1: Zullen we straks even doorheen gaan?
3: Ja, dat is goed.
1: Buiten het feit dat wij natuurlijk onze dingen hebben, gaan wij van Eimond 360 ook de straat op. En we gaan niet zomaar de straat op. Stefan de Beest die gaat de straat op. Om aan de Eimonders te vragen of zij een opstelling willen maken. En de opstelling die zij gemaakt hebben, die is voor de wedstrijd Nederland-Japan. Dat is de wedstrijd van morgen.
3: Ja.
1: 10:00 is er aan de mensen op straat gevraagd. Hey, als jij nou een opstelling moet maken, hoe zou je die dan doen? Nou, dat ging ongeveer zo. Luister even mee. Morgen trouwens, primeurtje. We hebben hem hier voor het eerst, zet hem aan. Morgen komt pas de aflevering online op Instagram.
3: Hebben wij gewoon primeurtje?
1: Hebben wij een primeurtje.
3: Oh.
1: Dus we gaan hem even draaien. Stefan ging de straat op en die vroeg aan de Eimonders. Hoe ziet de opstelling in jouw ogen het beste eruit?
0: Het WK is begonnen. Wie moet er in de basis? En welke tactiek moet Nederland gebruiken? Vertel het. Met bondscoaches uit de Eimond.
6: Dit is hem gewoon.
0: Dit is hem. Dit wordt hem tegen Japan.
6: Dit wordt hem heel het WK.
0: We hebben Justin Kluivert, maybe Noah Lang.
7: Noah Lang.
0: Ja?
7: Noah Lang.
6: But here in the right, he's good, yeah.
0: Yeah, he's good.
6: I can change, yeah?
0: Yeah, of course you can change.
8: Dan zou ik hem zo doen, denk ik. Ik denk dat dit hem is.
0: Mag ik hem nog eentje aangeven?
8: Ja, maar ja.
0: Ik ga toch voor Kluivert. Kluivert op rechts?
8: Ja.
0: En dan moet er nog één centrale verdediger?
8: Ja, inderdaad.
0: Of zet u zelf dan neer?
8: Ja, nou dat lijkt me onverstandig om dat te doen.
0: Ja, die moet toch halen. Oh ja, oké.
7: Nathan Aké.
2: Die is nog fit, hè?
7: En dan wil ik eigenlijk Sommerville schuiven naar rechts.
9: Sommerville op rechts en dan Noah Lang op links.
7: Dat heeft hij ook bij West Ham laten zien.
9: Hij kan het wel.
7: En dan Noah Lang gewoon alsnog op links.
9: Dus dit wordt het team tegen Japan.
7: Ik zou met dit beginnen.
1: We hoorden dus inderdaad een paar namen. Morgen de aflevering online op de Instagram. @eimond360 gaan we even kijken. Want buiten het feit dat we nu dus de audio gehad hebben, heb je er morgen ook beeld bij. En dan weet je zeker wat de Eimond gaat doen.
2: Is wel handig.
3: Maar, daarover gesproken.
1: Ja.
3: Wat is jullie selectie voor morgen? Jullie opstelling?
1: Dat moet je niet aan mij vragen, denk ik.
2: Nee, niet.
1: Dat kan je niet aan mij vragen.
3: Je weet wie er mee gaan, toch?
1: Ik weet wie er mee gaan. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga hem voor mezelf ga ik hem even makkelijker maken.
3: Laten we het makkelijker doen. We vullen hem met z'n allen in.
1: Ja, goed idee. Beginnen we op doel.
3: Op doel.
1: Op doel.
2: Als hij fit is.
3: Hebben we de keuze tussen Verbrugge,
1: ja.
3: Vlekken
2: of Roefs.
3: En Roefs.
1: Waar is... Nee, laat maar ik wel een slecht gaan maken. Ja, als hij fit is, Verbrugge.
3: Als hij fit is, Verbrugge.
1: Maar we hebben een klein probleempje.
3: Nou, nee, want het schijnt dus dat hij meegetreden heeft in groepstraining.
1: Oeh.
3: Gisteren.
1: Oeh.
3: Dus het zou zomaar kunnen dat hij wel gaat spelen.
2: En ik hoop het.
1: Ik hoop het ook.
3: Ik hoop het.
2: Voor de vastigheid is het gewoon het best. Ja. Laat hem maar spelen.
3: De meeste wedstrijden zijn gespeeld met Verbrugge. Sinds dat hij eigenlijk geselecteerd is, is het met Verbrugge geweest.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik vind Roefs beter, maar Roefs heeft geen vastigheid met het Nederlands elftal. Dus je gaat hem niet nu laten spelen.
3: Nee, dus ik zou dat inderdaad niet doen. Dat is...
1: Nee.
2: Dus verdict Verbrugge.
3: Ja.
2: Zet hem erin.
1: Ik wou net kijken, wat is dan de opstelling? Maar dat maken ze morgen pas.
3: Ja, dat is morgen pas. Ja. Ja, een paar uur voor de wedstrijd. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, ik kan wel kijken.
1: Nou, ja, dit is standaard
3: maar
1: zeker.
3: Dit is de verwachte opstelling.
1: Ja, precies. Ja.
3: Okay. Nou, maar dat kan je er wel bij pakken.
1: Ja, kunnen we voor het beeld. Even de formatie. 4-2-3-1 staan ze.
3: Vind ik.
1: Houden we die formatie aan?
3: Ja, vind ik slim.
1: Oké. Duidelijk.
3: Of je zou misschien nog met 5...
1: Ja, nou moet je rekenen.
3: 2... 5-3-2 zou je nog.
2: Zoals Louis deed.
3: Zoals Louis deed. Ome Louis.
1: Ja. Ome Louis. Ja.
3: Ik denk dat je dan misschien minder kwetsbaar bent voor counters.
1: Ja.
3: 4-2-3-1 kan ook.
1: Oké, dus we willen Verbrugge op doel hebben.
3: Ja.
1: Gaan we naar de verdediging. Sowieso, Van Dijk moet erin.
3: Van Dijk, altijd.
1: Altijd
3: starten, ja.
1: Nou, had ik het altijd idee, want Dumfries staat nu rechts buiten.
3: Ja.
1: Maar ik dacht altijd dat Dumfries toch wel een aanvallende speler was. Dacht ik.
3: Ja, aanvallende vleugelverdediger.
1: Ah, op die fiets. Oké. Okay.
3: Dus ja, maar die staat op de goede plek.
1: Ja, vind ik wel. Dumfries moet erin.
3: En dan hebben we nu Van Hekken. Dat stond eigenlijk Timber.
1: Ja, helaas. Ja,
3: heel zuur.
1: Ja.
3: Toch geblesseerd afgevallen.
1: Maar goed, we mogen onze eigen opstelling maken.
3: Ja, ik had Timber erin.
1: Dus dan inderdaad.
3: Ja.
1: Timber, ja.
3: Dan had Timber daar
2: gedaan. Ja, als we zo gaan doen, ja.
3: Ja,
1: ja. Ja, we mogen met de spelers die we hebben, mogen het maken. Ja, dat is dus onder andere ook...
3: Mag ik ook gek zeggen?
1: Ja.
3: Ga eens terug naar die... Ja? Wat ik gedaan had, is Van de Ven naar binnen.
1: Ja, die staat dus links buiten.
3: Als centraal.
1: Ja.
3: En dan
1: ja.
3: Hato op linksachter.
1: Ja,
3: omdat Van de Ven veel sneller is. En veel... Is het gewoon een bredere speler.
1: Ja.
3: Dus in je verdediging samen met Van Dijk heb je wel een goed blok.
1: Ja, ben ik het wel mee eens.
3: Dat had ik gedaan.
2: Dus Van Dijk rechts centraal achterin.
3: Ja, en dan...
2: Wilt hij niet,
3: ja.
2: Hè?
3: Nee, maar hij moet...
2: Hij moet
1: hij
2: wel moet, coach
1: hij
2: Ruben.
1: Wordt toch betaald, hij moet wel coach Ruben. Hij moet voetballen. Ja, we nou over, man? Begint te ballen, man.
3: Ja,
1: gek.
3: Dus dan, ja.
1: Ja.
3: Dus dan Dumfries, Van Dijk, Van de Ven,
1: en
3: Hato.
1: En, ja. Ja. Ja. Ja, nu. Omdat Timber eruit ligt.
3: Ja, ja, ja. Dat
1: ja,
3: zou, precies, anders
1: ja.
3: Zou natuurlijk gewoon takken zo laten
1: ja,
3: staan
1: okay.
3: Timber. Maar
1: ja.
3: dat
1: ja.
3: zou ik doen, ja.
1: Oké, okay.
3: ja.
1: okay. De Jong, laat staan, eruit.
2: Nee, je gaat Frenkie er toch niet uithalen. Dat
1: hij
2: mag
1: wordt ook,
2: niet eens een argument zijn.
1: Nou, hij wordt wel een dagje ouder.
2: Nee.
1: Hè?
3: Maar heel eerlijk, is Frenkie goed genoeg voor snel spel?
2: Ja, ja sorry hoor jongens. Ja,
3: maar heel eerlijk.
2: Daar valt toch echt geen spel tussen te krijgen.
3: Nee, maar heel eerlijk.
1: Ja, het kan. Varsha
2: speelt toch ook snel? Daar staat hij toch ook, is hij ook onbetwist basisspeler. Hij is de aanvoerder.
3: Wel, hij gaat wel vaak balletjes terug, hè?
2: Dus wie zou je opstellen?
3: Ik zou Gravenberg laten staan.
2: Ja.
3: Ik zou dan de Roon neerzetten.
2: Ja.
3: Maar wacht. En ik zou Kluivert in plaats van Reinders.
2: Kluivert over Reinders, die zou ik je ook geven.
3: En ik zou Brobby in plaats van Malen.
2: We gaan er even heel snel doorheen. Maar ja.
3: Oh, sorry, ja. Maar
1: nee, prima, is prima. Doen. Moet ook snel doorheen.
3: En dan zou ik de rest laten staan. Dus Summerville en Gakpo.
2: Ik geef je Kluivert over Reinders. Dat zou ik ook doen. Ik vind Deroon een hele waardevolle speler. Die moet je zeker meenemen. Ik zal hem niet laten starten. En ook zeker niet tegen Japan. Maar voor de rest op zich prima. Ik denk dat we allebei Memphis op de bank zouden houden.
3: Ja, ja de hele toernooi.
1: Ja, de hele toernooi. Ja, nee, ja.
2: Ik heb hem alleen mee voor de gezelligheid en voor de muziek.
3: Ik had hem sowieso niet meegenomen.
1: Überhaupt al.
3: Ik had misschien, hoe heet hij ook alweer? Bij Strasbourg speelt hij.
2: Mega.
3: Ja, die heb ik meegenomen.
2: Ja. Dat is ook een goede shout.
1: Oké, dus we hebben een beetje een opstelling. Wat wordt... Doe er eentje hoor. Wat wordt dan de eerste wissel? Dan moet je ook... Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet of er iemand geblesseerd raakt, moe raakt of dat soort dingen. Maar je wil natuurlijk je team vers houden, snel houden, actief houden, bezig houden.
3: Als ze spelen met wat ik net zei, dus Brobby in plaats van Malen.
1: Ja.
3: Dan wordt de logische wissel in een minuutje of 60, 65, wordt dan Malen van Brobby.
1: Oké. Okay.
2: En als we een andere wacht geven, dan zou ik voor Noah Lang voor Gakpo gaan.
1: Ja, ja. Noah Lang. Oké, maakt niet uit. We gaan door naar de muziek. Pitbull, Jennifer Lopez en Claudia Leijten. We are one. Olé, olá. Van welk jaar? Weet jullie het nog?
2: 2014.

0: presenteren. Ik zag het toevallig vanmiddag. Ik hoorde het op de radio voorbij komen. Op een andere radiozender. En toen dacht ik, dat moeten we het even over hebben. Want er is diefstal gepleegd op het WK. Ja. Er is diefstal gepleegd op het WK.
1: Dank je.
0: En niet zomaar. Maar diefstal bij het Engelse team. Het Engelse team is namelijk slachtoffer geworden van diefstal op het WK. Onder meer schoenen en ballen zijn gestolen uit voertuigen bij het trainingscomplex in Kansas City. En er zouden al 2 mensen zijn opgepakt, meldt de BBC zaterdag. De diefstal vond plaats bij de verhuizing van de Engelse ploeg van West Palm Beach in de Amerikaanse staat Florida naar Kansas City in Missouri. Voertuigen zouden trainingsmaterialen, schoenen van spelers en officiële ballen alvast naar Swoop Soccer Village brengen, waar de Engelsen tijdens de groepsfase verblijven. Ik ga helemaal American. Elke oranje verblijft. Ook Oranje verblijft in Kansas City, maar op de andere trainingscomplex. En bij de aankomst in Kansas City zouden dieven hebben toegeslagen en spullen uit de voertuigen hebben gehaald. En de buit die zou bestaan uit schoenen, trainingsmaterialen en officiële WK-ballen. En van de ballen die werden vervoerd, zou nog maar 1 overgebleven zijn. Naast de trainingsmaterialen zouden ook apparatuur voor tactische analyses, tactiekborden en massageapparaten tot de buit behoren. De Engelse Voetbalbond staat in contact met de lokale autoriteiten om de gestolen spullen terug te vinden. En inmiddels zouden 2 mensen zijn opgepakt in verband met de diefstal. De Engelse ploeg die komt zaterdag aan in Missouri, waar zondag de eerste training moet plaatsvinden. Het is nog de vraag of de trainingsspullen dan weer terug zullen zijn. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel? Ja, begint het WK woensdag met de groepswedstrijd tegen Kroatië. En daarna staan nog duels met Panama en Ghana op het programma.
1: Maar dit zijn toch gewoon eBay-shoppers? Toch eBay-verkopers? Ja, dat is gewoon geld om te verkopen.
2: Ik ga zo even kijken. Ik ben benieuwd. Misschien kan je het vinden op Marktplaats als je nu gaat kijken. En dan...
1: Ja, dat hebben ze sowieso gehad om te verkopen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Sowieso. Maar goed, we gaan even snel door de andere nieuwsflitsjes heen.
0: Ja.
1: Want we moeten ook nog de Raad van Voorspellingen doen.
0: Ja.
1: Nou kwam Beer dus met een opmerking dat Partey, de speler van Ghana, die speelt nu bij Villarreal.
3: Ja, mogelijk een van de sleutelspelers.
1: Ja, mogelijk een. Nou, ik denk misschien wel een van de beste spelers.
3: Oud-Arsenal-speler.
1: Ja. Die mag Amerika niet in.
0: Oh, nee. Waarom niet?
1: Ja, die komt erin. Heeft geen visum. Visa, is het?
0: Visum, ja. Is dat hetzelfde als die scheidsrechter?
3: Die heeft ook datzelfde gezeik gehad, inderdaad.
0: Ja,
3: de Somalische scheidsrechter die volgens mij de Afrika Cup finale deed.
0: Ja. Ja.
1: Maar het schijnt wel dat hij nu mag fluiten in Canada.
0: Ja, hij mag ook de Supercup fluiten.
3: Ja, is, de voetbal verbindt toch en dat hebben ze toch een mooie oplossing.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb net eventjes... dat is net... Wat is het? Nog geen uur geleden.
0: Ja.
1: Bart Verbrugge is fit.
0: Hey!
1: Dus die speelt mee.
0: Oranje met Verbrugge en fitte groep bij laatste training voor WK-duel tegen Japan.
1: Ja, die speelt mee.
0: Oranje trainde inderdaad met een volledige fitte selectie.
1: Ja.
0: Ja. Ja, daar valt dus nog steeds, hoe heet het, uit, hè? Timber.
1: Ja, maar er is een vervanger, hè?
0: Ja, oké, dus hij valt
1: niet meer onder. Ja, eigenlijk niet meer mee, er is een vervanger.
2: Nee, en als we nou eventjes de vraag in de olifant in de kamer mogen bespreken. Wie verwacht jij van het elftal, of is deze vraag al gesteld?
1: Ja.
2: Oh, spijt me zeer.
1: Geef niet.
0: Dat maakt niet uit. Je had erbij moeten wezen.
2: Nou ja, even kort samenvatting.
1: Hop.
2: Wat was jouw mening?
1: Over het Nederlands elftal.
2: En wie, welke speler het meest of het beste zou spelen?
1: Summerville.
2: Dat denk jij?
1: Ja.
2: En jij?
0: Ja, ik zei vorige keer, zei ik Reinders. 100%.
2: En Beer?
3: Voor de komende ronde ga ik ook mee met Summerville.
1: Oh, toch Summerville.
2: Amansa?
4: Ik was vorige keer niet bij, maar dat zou ik ook zeggen. Summerville.
0: Oh, het zijn hier allemaal in toon.
1: Ja, ja.
0: Gadverdamme.
2: Oh, ja. Tim,
0: er is niemand die dat durft. Topspeler voor Nederland-Japan.
2: Wie gaat het doen?
5: Wie de meeste punten gaat scoren.
0: Nou, wie gaat
1: de meeste punten scoort? Of
0: nou, gewoon de mooiste actie. Meest begon. MVP.
1: Gewoon de beste speler.
0: Most valuable player.
5: Cody Gappo.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
2: nou, ik ga met Tim.
0: Ja.
1: Lekker. Dan hebben we nog dat elk land zijn eigen goaltune mocht aanleveren.
0: Ja.
1: Dat is ook wel leuk.
0: Ja.
1: Leuk nieuwsflitsie.
0: Wat doet Nederland?
1: Ja, dat weet ik niet.
3: Bart Hoogkamer.
1: Wat zou je denken? Nee, ik denk...
0: Links-rechts.
1: Die. Ja. Dat ik altijd hoort in Nederland, toch? Ja, dat denk ik. Dat
5: ik
1: denk
5: hoorde ik. Trouwens ook dat orgel Jook naar het stadion is gezongen.
0: Ja, maar die zit met een gebroken... Die zit wel in het gips, volgens mij.
3: Is dat zo?
1: Dat wordt wel lastig orgelen. Dan.
0: Wordt wel lastig orgelen dan.
1: Ja, dat wordt wel lastig orgelen.
0: Zometeen.
1: We hebben geen tijd meer. Dus we gaan opschieten.
0: Ja. Muziekie?
1: Ja. Wij gaan door naar het Rad van Voorspellingen.
0: Ja.
1: Nou, dat kan we... snel zijn.
0: Oh, gaan we dat nu doen? Ik dacht dat we eerst een nummertje gingen draaien.
1: Nee, redden we dat qua tijd?
0: Oh, ja, we hebben 9 minuten. Ja, doe maar. Vertel maar gewoon.
1: Okay.
0: Vertel, we gaan gewoon. Wacht even. Doe ik even zo. Die. Op een 2. 1-2.
1: Er is één iemand. Eigenlijk de 2 mensen die het goed hebben. Eén iemand had het al voorspeld. voordat wij het voorspeld hadden.
0: Hmm. Oh.
1: En er is iemand die het voorspeld heeft toen met het Rad van Voorspellingen.
0: En dat Tim.
1: Tim heeft het goed.
0: Hey! Chapeau!
1: Ja, en Amansa. Die had het goed voordat wij überhaupt...
0: voordat we het lijstje hadden.
1: Ja, ook leuk om te benoemen.
0: Netjes, ja. Van zeker. Ook applausje, ook applausje. Ja.
1: Chapeau! Lekker. Dus de tussenstand van voorspellingen, dat aantal punten, heb je die al?
0: Ja.
1: Tim, 3.
0: Ja.
1: Ik, 1. Rick, Esser, ook 1. En dat was het.
0: Ah. Oh. Ja.
1: Dus ja, degene die nu bovenaan staat in het klassement, dat is Tim.
0: Stop de count, huh? Stop de count.
1: Dus gefeliciteerd.
0: Dank je, WK's
1: afgelopen. En nu gaan we weer een nieuwe doen. We gaan 2 wedstrijden doen, want we hebben er nu 12.
0: Dus ik denk dat het wel leuk om daar even 2 te pakken.
1: Dat zeker. Te halen.
3: Ik ben benieuwd wat er op het rad staat. Je hebt er heel veel om uit te kiezen gehad.
1: Ja. Wil jij dat voorlezen of zal ik dat doen?
4: Wat er allemaal op het rad staat?
1: Ja?
4: Ja,
1: wil jij dat voorlezen? Ja. Nou, daar gaan we.
5: En hier komt het.
4: We hebben de opties. Nummer 1. Qatar, Zwitserland. Daarna...
1: Dit is straks.
4: Ja, Marokko. Ja. Haiti, Schotland. Ivoorkust tegen Ecuador. België, Egypte. Frankrijk, Senegal. Iran tegen Nieuw-Zeeland. Engeland tegen Kroatië. Ghana tegen Panama. Zwitserland, Bosnië-Herzegovina. Mexico, Zuid-Korea. En Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Dat zijn de keuzes. Op de rat.
1: Nou, rijdt u maar.
4: Daar gaan we.
0: Het zou toch mooi zijn als Nederland-Japan ertussen staat.
5: Wat een mega rat.
1: Nee, maar die heb ik er expres niet tussen gezet.
0: Oh, oké. Okay.
4: En het is geworden... ja. Iran, Nieuw-Zeeland.
1: Iran, Nieuw-Zeeland. Voor mij zijn het ook echt de 2-11 dan weer de laagste... echt gewoon... Wat is de ranking? 85.
0: Man. 85.
1: 85.
0: Ja, van Iran 20.
1: Ja, ja. Nou, oké, snel. Voorspelling. Niet nadenken. Gooien.
3: Ik zeg Iran 1-0.
4: Oké.
0: 1-1.
5: 1-1.
1: Ja, Tini. Wat wou jij zeggen?
0: Je mag gewoon 1-1 zeggen.
1: Je mag gewoon.
5: 1-1.
1: Oh, wat origineel. Vind ik zo zwak dat je dat doet.
0: 1-2.
5: Voor?
0: Nieuw-Zeeland.
5: Nieuw-Zeeland.
4: Dan ga ik wat anders doen.
5: Nee. Even trouwens.
1: Oh,
5: nee.
1: Mag dat?
0: Nee, gezegd.
5: Oh, nou ja, dan niet.
1: Nee, wat wil je zeggen?
5: Toch gaan voor die 2-1 wat jij zegt.
1: Wat denk ik van Nieuw-Zeeland?
3: Nou, hij zei 1-2. Ja, oké.
5: Ja? Praktisch hetzelfde.
0: Praktisch.
4: Ik ga 0-1 doen.
0: 0-1. Oh, van een subtiel 1 doelpuntje.
1: Nou, dan mag je nog een keer draaien.
0: We gaan door naar de volgende.
3: Wat een wedstrijd als het is om te kiezen.
0: Ja.
4: De rap draait weer.
5: Als jullie dit nou zouden willen sponsoren, dan kunnen we natuurlijk een leuke prijzenpot maken voor de luisteraar.
0: Zeker.
1: Ik zei, voordat we dit erop gingen, ik ga 2 wedstrijden erop zetten waarvan je gewoon geen idee van het geworden. Ja. Dan mag je raden wat de 2e is geworden.
3: Nee, ik zie hem staan.
4: Het is geworden.
0: Oezbekistan?
4: Haiti, Schotland.
0: Haiti, Schotland. Als we kijken naar de FIFA, ja, 83 voor Haiti en 42 voor Schotland.
1: Ja, maar dit wint Schotland wel met...
5: Ik zeg 3-0 Schotland.
0: Kijk. Opschrijven, maar hij gaat hem erin gooien.
1: Dit is het WK van minimalisme.
5: Ja. 2-0. 2-0 Schotland.
6: Ja, nou ja, oké.
0: Ja, dus 0-2.
6: Stel bij, 2-0 Schotland.
1: Jongens. Gooi het er gewoon in. Doe eens gek. Durf te durven.
6: Ruben heeft wel gelijk. Hè? Zodra je met 2 punten voor staat, dan is het buiten binnen. En dan ga je al met z'n allen voor het doel liggen. En dan komt er geen bal meer binnen. Dus.
0: Ja, dat is waar. Ik ga voor 0-1 Schotland. 0-1. Gewoon een simpel doelpuntje en daarna uitstellen. Uitstellen.
1: Ja, ik denk ook 1-0 Schotland.
0: Spannend dit, hè?
5: Ik 0-2, wat jij zegt. Hè? Dus zeg ik het zo goed?
0: Ja. Jij moet wel goed zeggen.
3: Gezien de belangen op het spel Haiti en Schotland zitten natuurlijk in de pool met...
0: Oh!
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Wacht even.
3: Met Marokko en Brazilië.
0: Ja, dat...
3: Denk ik dat ze vol voor doelpunten solo zouden gaan. Dus ik denk dat ze die 2e wel willen scoren. Ik zeg 0-2 voor Schotland.
0: Moest even verder naar beneden scrollen, kon ik het zien. Dankjewel dat je mij ook even de tijd gaf. Fijn. Zo voelt het dus als je voor de bus gegooid wordt. Dan missen we nog 1 voorspelling, volgens mij.
4: Ik wou ook voor 0-2 gaan.
7: 0-2.
0: Nou, schrijf hem op.
7: Prima.
0: De Rad van Voorspelling. Volgende uitzending is daar de uitslag van.
7: Nee.
0: Oh.
3: Nee, jullie zijn er niet.
7: Dat is pas over 2 weken.
0: Over 2 weken.
3: En dan ben ik er niet. Dus succes.
7: Oh, dat is over 3 weken.
0: Nou, maar jouw uitslag kan wel.
6: Jongens.
7: Heb ik zo mijn best gedaan.
3: Ik zwaai wel vanaf Curaçao.
7: Ja, dat is goed. Nee, je gaat naar Curaçao. Live reportage.
0: Hallo. Ja, we gaan live, we gaan bellen. Wat is het tijdverschil met Curaçao? Uurtje of 6?
3: Ja, zoiets. Weet je al hoe we een telefoon in de uitzending kunnen krijgen of niet?
0: Ja, in principe wel.
3: Oké, top.
7: Dan gaan we dat doen.
0: We gaan dat gaan doen. Mooi. We gaan nog even naar een nummertje. De Coca-Cola Anthem 2018 van de FIFA World Cup van Jason Derulo. En dan zit de WK-special er zometeen alweer op. En dan gaan we door naar Weekend Warriors. Wat we zometeen bij Weekend Warriors gaan doen, dat gaan we zometeen te horen krijgen van Tim de Wit. Dit is Jason Derulo met Colors.

0: Tini, ik, Tim, we gaan allemaal draaien. Dus ik zou zeggen, tot zometeen. Zet de speakers thuis even wat harder. Nog één ding.
1: Yeah, let's go.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, een hele goedenavond, dames en heren. Je luistert naar de Weekend Warriors hier op IJmond 360 vanuit de Handelskade. De nieuwste studio die wij in onze lokale streekomroep van toepassing hebben. We zijn er weer klaar voor. In de studio zitten we weer met een hele hoop mannen, een hele hoop DJ's. De live set staat weer klaar en we hebben met z'n allen besloten dat wij gewoon 2 uur lekker live gaan draaien. Dat betekent dat als jij thuis gaat indrinken, dat je gewoon de muziek even thuis wat harder kan zetten van de radio. En dan heb je eigenlijk al een mooie achtergrondmuziek. Wij hebben in onze studio, zoals ik al zei, een x-aantal DJ's die gaan en kunnen draaien. Zometeen gaan we beginnen met, hoe heet je tegen? Gewoon Ruben, toch? Ja, gewoon Ruben. Geen gekke naam, geen Revelation, iets dingen.
1: Nee, gewoon Ruben.
0: Gewoon Ruben. Gewoon Ruben, inderdaad.

0: Samen met Rick de Beer, die gaan een back-to-back setje doen. Dat heeft namelijk een hele logische, goed doordachte en hele belangrijke reden. Dan kunnen ze BK. Namelijk zometeen BK kijken. Terwijl de rest rijdt. En dat gunnen we die jongens ook gewoon helemaal. Dus dat gaan we zometeen natuurlijk lekker doen. Daarnaast hebben we Tim de Wit, die gaat nog draaien. Ikzelf, Rick S. gaat draaien. Tini, die gaat natuurlijk ook nog draaien. Wat er allemaal gedraaid gaat worden, dat is geen idee. Dat is altijd een hele goede vraag. Ik weet wel dat ik vanmiddag een hele hoop nieuwe muziek heb gekocht. Ik heb Ruben toevallig al een klein beetje verteld wat ik ga doen. En daar is hij misschien al een beetje blij mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat gaan we sowieso.
1: Iets met een R.
0: Iets met een R. En het eindigt op de rest. Zo goed dat het twee R'en heeft. Daar kwam het op neer. Dus dat gaan we zo meteen doen. En dan is het alleen nu nog even wachten totdat de mannen een liedje klaar hebben staan. En zodra ze een liedje klaar hebben staan, starten we de jingle en dan kunnen we beginnen. Dit is natuurlijk nog even de vraag of er wat klaar staat. Druk aan het scrollen, druk aan het doen. Ik zie een handje omhoog gaan. Betekent dat er een nummertje klaar staat? Hoor eens even, er staat zeker een nummertje klaar. Lekker. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Mooi, dan gaan we gewoon de jingle erin gooien. Dan gaan we beginnen met de Weekend Warriors turntable sessie. Uren en een beetje. En dan zou ik zeggen, veel plezier. Hebben we nog wat aan toe te voegen?
1: Nee.
0: Nou, mooi, dan gaan we beginnen.
2: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

Ja, je hoort het al een beetje. We zijn van Jean verwisseld. De back-to-back set van Ruben. Hij heeft een nieuwe Adidas. Versprak me bijna. Voormalig Revelation. Nu is het Ruben samen met Bear Whitby. Lekker drummer bass setje gedraaid. En nou gaat de back-to-back set gaat verder met Ruben en Tini. Nog een keer drummer bass, maar net even anders. En klinkt hartstikke goed, dus blijf lekker luisteren. En dan zien we elkaar tegen het einde van dit uur.

Ja, dikke drum en bass set hier bij de Omroep IJmond 360 vanuit de handelskade Beverwijk. Dikke live set van Tini met een beetje drum en bass. We gaan door tot het einde van dit uur, dus blijf vooral lekker luisteren en zet je suppie extra hard. Live set van Tini.

Ja, met nog een kleine anderhalf minuut op de klok. We gaan ook weer het luisteren naar dit uur van de Weekend Warriors. Zoals live achter Wielstil, Ruben, Bill Whitby en Tini die nu zijn koffers aan het pakken is om naar zijn volgende feestje te gaan. Komend uur in de wachtrij staat iWhite en X18 om dit uur van de komende uur van Weekend Warriors af te sluiten. Hij geeft nog even de bril voordat hij weggaat. Onze DJ Tini die afgelopen half uurtje het Ruben B-setje heeft gedraaid samen met Beer en Ruben. We hebben nog een kleine minuut, dan hebben we reclame. En na de reclame zijn we terug, dus blijf vooral even luisteren. Wil je nog verder gaan om warm te worden voor dit weekend? En als je aan een WK aan het kijken bent, uiteraard, heel begrijpelijk. Zet hem lekker aan op de achtergrond, dan heb je in ieder geval goede tunes. Tot zo, na de reclame. Weekend.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclame.

0: Bekijk je op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: stukje techno. Dat ik eigenlijk wel weer even zin in. En dan als ik er geen zin meer in heb, dan ga ik opbouwen richting de hardstyle. En dan wil ik eindigen met een plaatje van Sefa.
1: Oh, spannend. Ja.
0: En voor jouw informatie, die is ongeveer 180 bpm.
1: Ja, dankjewel.
0: Dus daar kun jij wel op.
1: Ja, prima. Ik maak er wel wat moois van.
0: Dat komt goed.
1: Mooi. Nog aanvullingen?
0: Nee, ik zou zeggen lekker rammen, want zoveel tijd hebben we niet.
1: Nee, dat is waar. We gaan beginnen.
2: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.
3: Peace up, A-Town down.
4: Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah.
2: Weekend Warriors.

Ja, je hoort het al een beetje aan de muziek. De DJ's zijn van set gewisseld. We gaan nu het laatste half uurtje in van de Weekend Warriors. Het is de beurt aan Nix18 om het laatste half uurtje vol te draaien. We gaan van de, nou ja, wat is het? De hardstyle en de techno gaan we op naar de uptempo en de harde herrie. Dus zet je suppie aan, gooi het volume omhoog en luister bij dit laatste half uur van de Weekend Warriors Nix18.

Ja, maar toch. Met nog een kleine minuut op de klok. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uur van de weekend voor je. Zo live, 8 minuten verschil. DJ Arbeid en nu niks eet. De speakers van plafond aan het draaien. Super lekker dikke set. Lekker ruig, lekker hard. En nou ja, goed voor de mensen die het WK aan het kijken zijn. Lekker bezig en goed dat je dat ook doet. Volgende week zijn we er weer. Welke setting en hoedanigheid is altijd een vraagteken. Maar er komt ongetwijfeld muziek uit de speakers. Dus geniet ervan deze avond. Kijk nog even naar het WK en dan zien we elkaar volgende week weer. Dan.

nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag ons

0: slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

in het wit en ik in mijn jacket. We werden voor de foto op een grasveld neergezet. Een hoop familie om ons heen, wat kinderen vooraan. En altijd zie ik uiterst rechts die onder.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Peter Magyar de

0: Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratie.

0: De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.